Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

nieuws van 3 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercity's en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Het

0: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercity's en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Het nieuws van 6 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercity's en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Na de verloren strafschoppenserie ligt Oranje uit het WK voetbal. Marokko was na het 1-1 gelijkspel beter in het nemen van die strafschoppen. En dat betekende dat onder meer op de Vijandlaan en de Marktweg in de Schilderswijk een Marokkaans overwinningsfeest is losgebarsten. Verslaggever Bob Brinkman is erbij.
4: Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, want ik zie alle gezichtjes hier bij de Marktweg, die van de mensen die in de auto zitten ook gelijk naar rechts kijken, dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die oranje straat komen. Nog heel even voor de volledigheid. De Marktweg, dat is de oranje straat van Den Haag. Tegen de gevels aan, allemaal oranje doeken gespannen.
3: Het ging er vrolijk en uitbundig aan toe dus, maar na een tijdje sloeg de sfeer om. De politie heeft met behulp van wapenstokken Marokkaanse supporters uit elkaar gedreven en ze opgedragen te vertrekken. Ook is het waterkanon ingezet. Zeker één ruilschopper is aangehouden. Tja, en wat doe je dan na zo'n verloren nachtelijke WK-wedstrijd als oranje supporter? In deze kroeg kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar om de wedstrijd te volgen.
5: Ik ga naar huis toe straks. Ik ga lekker douchen en ik ga gelijk door. En dan vanmiddag misschien maar een uurtje in en naar huis.
6: Ik heb vrij gekregen van mijn baas. Dus bedankt nog, Henry, trouwens. Dus morgen lekker uitslapen.
3: Jan van Zanen, die blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Die termijn gaat officieel op 1 juli, morgen dus in. Van Zanen zei eind 2023 al op de radio in het programma Spuigasten bij Den Haag FM graag door te willen. Ik voel me hier thuis, ook al ben ik hier niet geboren en getogen, al dus de burgemeester. Van Zanen nam in 2020 het stokje over van Johan Remkes, die tijdelijk burgemeester was na het vertrek van Pauline Krikke. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat bepaalde de rechter gisteren. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld. Het weer nog bewolkt, in de loop van de middag mogelijk ook wat regen en de maximaal ongeveer 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Ja, een hele goede morgen. En wat leuk dat jij weer luistert naar de ochtendshow met Sanji. En vandaag ook met Kim.
2: Hallo.
1: Ik ben vandaag niet alleen gekomen en... Ah, daar hoor ik mezelf. Ik dacht al, er gaat hier wat mis. Ik hoor mezelf niet. Nu gaat het helemaal goed. Maar ik heb vandaag een co-host.
2: Here I am.
1: Ja, en dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk en gezellig. Want anders zit ik hier natuurlijk helemaal in mijn uppie. Nou, vandaag dus niet. Vandaag zit ik gewoon lekker 3 uurtjes lang met Kim. En we gaan echt een feestje van maken, of niet?
2: Lekker samen, zeker.
1: Ja, en de stad, ja, voor sommigen is op dit moment natuurlijk ook een feestje aan de gang. En voor sommigen zijn het op dit moment dikke tranen. Want afgelopen nacht, of ja, eigenlijk een paar uurtjes geleden, heeft Nederland tegen Marokko gespeeld. Het was een super spannende wedstrijd. Want het was eerst 1-0 voor Nederland. In de 90ste minuut scoorde Marokko ook nog een keertje. Nou, dan kan je je voorstellen, dan is het 1-1. Dan gaan ze de verlenging in. Gebeurt daar niks. Ja, en dan heb je de penalties.
2: De penalties. Ja. Uiteindelijk heeft
1: Marokko gewonnen. Ja, dan zie je het
2: van harte.
1: Toch?
2: Ja. Ja, superleuk. We reden hierheen en het was 1 dik feestje. Iedereen uit de auto's. Yay! Ja, supermooi hoe mensen zo samenkomen, toch? Ik bedoel, het is 1 groot feest. Wie nou wint?
1: Precies. Ja, daar hadden we het over in de auto. Want we zagen dan mensen met dan de Marokkaanse vlag voorbij komen toeteren. Nou ja, wij hebben ook even getoeterd, hoor. We dachten, ja... Het is gewoon een feestje.
2: Ja, mooi man. Dan sta je bij zo'n stoplicht en dan kijk je naar die auto naast je. En die kijkt zo naar je en ik, ben je voor Marokko? Ben je hier om feest vieren? Nou, we toch maar even zo gezwaaid en duimpje getoeterd. En gelijk, ja, helemaal blij. Ja, dat connect mensen. Dat is mooi.
1: Ja, precies. Het connect mensen inderdaad. En ik heb zoiets van, joh, er zijn zoveel mensen hier zo in de stad die een Marokkaanse achtergrond hebben. En ik heb ook heel veel van hun gesproken. Die zeiden van, joh, eigenlijk... voelt het voor ons als een potje vrienden die tegen elkaar gaan spelen. En het maakt niet uit wie er wint. Ja, en tuurlijk, hè, ik hoor al natuurlijk sommige mensen zeggen... ja, maar hè, er zijn natuurlijk nu ook wel weer wat problemen. Bijvoorbeeld in de Schilderswijk is net een waterkanon te pas gekomen. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Emoties lopen gewoon hoog op, jongens. Kortom, het is een waar feestje. En vandaag natuurlijk ook gewoon de show. We gaan er een hele gezellige show van maken, want ja, ik ga met jou vandaag heel veel babbelen.
2: Ik heb er zin in.
1: En we beginnen natuurlijk met heerlijke muziek. Where is the love? Black Eyed Peas.

0: Hey joh, kom je nest uit. Sanji is er al met de ochtendshow op de HFM.
1: Ja, je hoort het Haagse show inderdaad. Ik ben er al. Ik ben al mijn bed uitgekomen. En er is nog iemand vandaag vroeg de bed uitgekomen.
2: Ik ben ook mijn bed uitgekomen. Hoi.
1: Ja, hoe laat ging de wekker voor jou vandaag?
2: Oh, veel te vroeg. Ik ben daar echt niet voor gemaakt. Mijn wekker ging en ik dacht, oh my gosh, dit doet zij elke dag.
1: Ja, vijf dagen in de week. Bijna elke dag.
2: Ja, nou, dat zijn vijf dagen te veel voor mij, hoor.
1: Ja, want hoe laat ging die dan uiteindelijk?
2: Mijn wekker ging om 5:00.
1: Ja.
2: Hoe laat ging die van jou?
1: Die van mij ging vandaag om 4:00.
2: Wat?
1: Ja.
2: 4:00?
1: Dan ben ik niet gelijk opgestaan. Ik ging ongeveer 4:15 ging ik uit.
2: Ja, maar dan nog. Heb je zo lang nodig om je klaar te maken?
1: Lang nodig? Ja, ik ging uiteindelijk niet heel erg vroeg uit huis vandaag. Ik ging later uit huis dan ik had verwacht. Ik wilde vandaag eigenlijk om 17:15 uit huis.
2: Dat ja, werkt, anderhalf uur, ja.
1: Het werkt iets later.
2: Ja.
1: Ja, nee, in principe zou ik het moeten kunnen redden binnen een uurtje. Maar ja, jongen, je hebt je haar, je hebt een beetje make-upje op. Even ook gewoon voor je uitstaren. Even beseffen van, goh, we zijn er weer.
2: Ja, ja ik heb toch echt te veel van mijn bed, man.
1: Ja, nee. Ik heb liever dat ik dan eventjes gewoon voor me uitstaar. En dan denk ik, ja, hier zijn we. Dan dat ik nog blijf liggen.
2: Ja, ik vind het heel knap. Ik ambieer het absoluut om een ochtendmens te worden. Maar de truc ligt vooral in het eerst op tijd naar bed kunnen gaan. En dat is iets wat ik nog hard aan het trainen ben.
1: Nou ja, ik vind het best wel grappig dat we nu natuurlijk ook hebben over naar bed gaan en slapen en doen. Want ik heb bijvoorbeeld ook een tracker. Ik houd bij met een horloge. Ik laat het merk even aan de zijkant. En toen ik hier dus begon met de ochtendshow, was ik heel actief bezig met kijken van, oh, wat zegt mijn slaap? Hoe gaat het met mijn slaap? Wat zijn mijn slaapscores? Nou, op een gegeven moment is dat nu wel afgenomen, maar ik kreeg wel vandaag de melding van, goh, meid, dit is niet best.
2: Ik wou net zeggen, want ik weet toevallig dat jij ook niet heel erg vroeg bent gaan slapen gisteren. Dus dat was een korte nacht voor jou.
1: Ja, maar ja, hè, eerlijk is eerlijk, Nederland elftal heeft gespeeld.
2: Zeker, ja, die moet je dan gaan kijken natuurlijk. Ja.
1: Niet dat ik echt heb gekeken hoor, jongens, maar we laten de illusie wel daar.
2: Dat is een goed excuus.
1: Ja, precies. Maar ja, weet je wat dus wel heel fijn is? Het is natuurlijk even wennen, het is vroeg in de ochtend. Maar dan denk je nu, joh, ik ben echt al een tijdje wakker. En dan zie je dat het nog 7:58 is.
2: Ja, ik zie het.
1: Ja.
2: 7:30.
1: Nou, straks om 10:00 is de show klaar. Nou, dan moet je natuurlijk nog wel wat mails doen of wat werk. Maar dan heb je nog echt een onwijs lange dag.
2: Ja, wat dat betreft ben ik wel jaloers hoor. Dat je gewoon 3 uurtjes in de ochtend en dan is het gewoon klaar.
1: Ja.
2: Heerlijk vrij. Maar je moet er wel elke dag vroeg voor opstaan.
1: En je zegt wel, dan is het klaar. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want het meeste werk zit natuurlijk buiten de show. Eerlijk is eerlijk. Maar je kan gewoon vanuit huis kan je dan werken. En dat vind ik gewoon fijn. Of gewoon vanaf je mobiele telefoon. Want het meeste is gewoon natuurlijk het plannen. Het afspraken maken met mensen.
2: Ja, ja, heel dubbel. Aan de ene kant heel veel gevoel van vrijheid, denk ik. Qua het inplannen van je tijd. Het tegenovergestelde is wel dat je elke ochtend hier staat. Altijd op tijd bent. Je kan ook niet te laat komen met dit beroep. En vrije dagen zijn ook lastig natuurlijk. Je wordt gewoon verwacht. Mensen willen naar je luisteren.
1: Ja. Mensen verwachten dat je in beeld blijft staan. Nee, maar ben jij nou een ochtendmens? Of juist weer helemaal niet? En ben je op die moment wakker omdat je bijvoorbeeld naar school moet? Laat het ons even weten. Je kan een app sturen. Dat mag naar 070-307-8899.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij een woningbrand in de Riebeststraat in Zegbroek zijn maandagavond 5 honden om het leven gekomen. De brand brak uit rond 6:00 uit in een portiekwoning. Brandweerlieden en medewerkers van de dierenambulance probeerden de dieren nog te reanimeren. Maar voor 5 honden kwam de hulp te laat. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ratten zorgen voor groeiende overlast in Den Haag. Door het warme weer neemt de overlast van ongedierte toe. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat 105 van de 114 ondergevraagde gemeenten hiermee kampen. Ook Haagse ondernemers merken dit. Na een tropische editie in Rotterdam komt de parade naar Den Haag. Van 3 tot en met 19 juli verandert het Westbroekpark weer in een groot openluchttheater. Bezoekers kunnen genieten van meer dan 60 theater, muziek, dans, meme en circusvoorstellingen, live muziek en natuurlijk de gezellige festivalsfeer. Veel voorstellingen zijn speciaal voor de parade gemaakt en alleen deze zomer te zien. En dan nog het weer. Het wordt weer een stukje aangenamer. Je ziet geregeld de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Er staat weinig wind, later wordt die zwak tot matig uit het westen. De temperatuur komt uit op ongeveer 21 tot 22 graden. Ja, en dat is gewoon een prima dag om er even bij te komen van al die tropische hitte die we de afgelopen tijd hebben gehad. En ook een goed moment om alle hitte uit je huis weer te laten. Dus zet je ramen en deuren vooral even open.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En daarvoor hoorde je Holy Water van Marshmello en Jelly Roll. Ja, en vandaag ben ik natuurlijk lekker samen met Kim, Kimberly, Kimberly Nutby.
1: Jeetje, ja. Zoveel namen in één adem.
0: Ja, precies.
1: En de meeste noemen me Kimmy.
0: Ik wou net zeggen, en hebben ook natuurlijk nog Kimmy, ja.
1: Ja joh, ik luister naar alles.
0: Je luistert naar alles, ja. Hey. Nou ja, je bent al een keer bij mij ook natuurlijk de ooievaar van de dag geweest.
1: Ja, dat
0: klopt. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat jij een wereldreiziger bent.
1: Ik ben best vaak op pad. Ik denk dat ik meer inderdaad... ik weet zeker dat ik meer in het buitenland ben dan dat ik hier in Den Haag ben.
0: Ja, maar nu sta je gelukkig hier zo. Dat vind ik zelf hartstikke leuk natuurlijk. Het is altijd fijn als je zus er gewoon is.
1: Nou, het is absoluut wederzijds,
0: ja.
1: Hoor.
0: Ja, oké. Okay. Nu sta je gewoon lekker hier zo in Den Haag. Zoals bij mij in de studio.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me dan af, hè. Als jij dan in Nederland bent, wat doe jij dan? Hoe ziet dan jouw schema eruit?
1: Wat doe jij dan? Nou, heel eerlijk, zo min mogelijk. Dat heeft vooral mee te maken dat op het moment dat ik in het buitenland ben, ben ik vaak heel druk bezig, vooral met het gidsen. Dus dan ben ik constant met mensen. En dan is het heel fijn om even weer te decompressen. Even lekker meer alleen te zijn in plaats van constant in service voor anderen en met andere mensen. Maar ik weet ook van mezelf, dat kan ik niet te lang. Ik hou er best wel van om gewoon lekker bezig te zijn. Wat ik in Den Haag dan veel doe, is of fotografie. En ik heb heel lang yogalessen gegeven in Den Haag. En dat ga ik nu een beetje oppakken weer.
0: Oh, dus je gaat weer lekker ergens op je hoofd staan, als ik het goed begrijp.
1: Dat is een mogelijkheid. Ik ben zelf meer van de wat praktischere yoga. Meer accessible, dat het voor iedereen meer toegankelijk is. Het gaat natuurlijk niet alleen om alle mooie kunstjes die je kan doen. Maar het gaat vooral om hoe jij je voelt in je lichaam. En dat je na zo'n uurtje of anderhalf uur, dat je wegstapt van de mat met een beter gevoel.
0: Ja, ja.
1: En zondag dan zal ik gaan lesgeven in de Paleistuinen. Dat
0: wow.
1: Is iets wat ik veel gedaan heb, ook in het verleden, samen met Balans. Balans die doet dat elk jaar, elke zomer, elke zondagochtend van 10:30 tot 11:30. Dan geven ze gratis lessen in de Paleistuinen. En ik zal dat deze zondag, 5 juli, zal ik dat gaan doen.
0: Oh, wat tof. Dus het is gewoon een outside yogalessen.
1: Ja.
0: Midden in eigenlijk de natuur, zeg maar.
1: Ja, in het park inderdaad. Ja. En wat er echt bijzonder aan is, vind ik zelf, is er komen zoveel mensen op af. En als je dan bepaalde ademsoefeningen bijvoorbeeld doet, het is een zee van mensen. Het is zo bijzonder. Ik heb daar gestaan met 300 man. En dan denk je echt, wauw. Om dan zo samen gesynchroniseerd te bewegen en te ademen, ja, dat is een ervaring.
0: Ja, superleuk. Ja, ik kan ook wel voorstellen dat je dan weer hier zo natuurlijk in de mooie stad Den Haag bent. Dat je dan denkt, ja, dit hoort daar wel een beetje bij.
1: Ja, absoluut. En ik denk zeker dat Den Haag veel meer te bieden heeft dan daar waar ik zelf bij stilsta. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb niet altijd een even goede relatie gehad met Den Haag. En ik denk dat het vooral te maken heeft dat het contrast voor mij heel groot is. Omdat ik zoveel tijd spendeer in ruige natuur, hele mooie gebieden. En Den Haag is dan natuurlijk echt wel weer stad. Zeker op de locatie waar ik woon. Maar het is mijn doel om deze zomer wat meer van Den Haag weer te herontdekken. En alle mooie dingen van Den Haag voor mezelf in kaart te gaan zetten.
0: Nou, supergoed. Ja, want er zijn natuurlijk zoveel mooie stukken in Den Haag. Heel veel natuur hebben we ook. En het is grappig dat je dat zegt, want er gaat... Ja, misschien vertel ik al iets wat eigenlijk nog helemaal niet mag. Maar er gaat binnenkort iets online komen ook, waarin allemaal mooie plekjes van Den Haag worden gedeeld.
1: Hé, dat heb ik nodig.
0: Ja, toch.

0: Love Never Felt So Good van Michael Jackson en Justin Timberlake hier in de Orange Show met Sanji. En het is alweer tijd voor de
1: Sanji's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2006. En in het jaar 2006 was het best wel een belangrijk moment hier zo in Den Haag. Want dat was het moment dat de Randstadrail voor het eerst eigenlijk zijn eerste ritjes deed hier zo door de stad. Nou, dan denk je bij jezelf, 2006, dat lijkt als gisteren. Maar ja, dat is alweer 20 jaar geleden. Dus daarom dacht ik ook bij mezelf, we gaan even 20 jaar terug in de tijd een lekker nummertje uitzoeken. Want ik vond dit een mooi moment in de geschiedenis. En ik heb daarom vandaag het nummer Check On It van Beyoncé gekozen. Want ik dacht bij mezelf, er kwam toen een Randstadrail. Iedereen wou weten hoe het eruit zag. Iedereen dacht, weet je wat? I'm gonna check on it. Swiss.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Maak gezond leven goedkoop en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Na de verloren strafschoppenserie ligt Oranje uit het WK voetbal. Marokko was na het 1-1 gelijkspel beter in het nemen van die strafschoppen. En dat betekende dat onder meer op de Vijandlaan en de Marktweg in de Schilderswijk een Marokkaans overwinningsfeest is losgebarsten. Verslaggever Bob Brinkman is erbij.
7: Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, want ik zie alle gezichtjes hier bij de Marktweg, die van de mensen die in de auto zitten ook gelijk naar rechts kijken, dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die oranje straat komen. Nog heel even voor de volledigheid. De Marktweg, dat is de oranje straat van Den Haag. Tegen de gevels aan, allemaal oranje doeken gespannen.
6: Het ging er vrolijk en uitbundig aan toe dus, maar na een tijdje sloeg de sfeer om. De politie heeft met behulp van wapenstokken Marokkaanse supporters uit elkaar gedreven en ze opgedragen te vertrekken. Ook is het waterkanon ingezet. Zeker één ruilschopper is aangehouden. Tja, en wat doe je dan na zo'n verloren nachtelijke WK-wedstrijd als oranje supporter? In deze kroeg kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar om de wedstrijd te volgen.
8: Ik ga naar huis toe straks. Ik ga lekker douchen en ik ga gelijk door. En dan vanmiddag misschien maar een uurtje in en naar huis.
9: Ik heb vrij gekregen van mijn baas. Dus bedankt nog, Harry, trouwens. Dus morgen lekker uitslapen.
6: Jan van Zanen, die blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf. Die termijn gaat officieel op 1 juli, morgen dus, in. Van Zanen zei eind 2023 al op de radio in het programma Spuigasten bij Den Haag FM graag door te willen. Ik voel me hier thuis, ook al ben ik hier niet geboren en getogen, al dus de burgemeester. Van Zanen nam in 2020 het stokje over van Johan Remkes, die tijdelijk burgemeester was na het vertrek van Pauline Krikke. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat bepaalde de rechter gisteren. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld. Het weer nog bewolkt, in de loop van de middag mogelijk ook wat regen en de maximaal ongeveer 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Ja, het tweede uur van de ochtendshow is alweer aangebroken. Het is 6 minuutjes over 8. Wat gaat de tijd toch snel. En vandaag wel extra. Ik heb vandaag natuurlijk ook gewoon lekker gezellig een co-host bij me. En dat is niemand minder dan Kim. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe bevalt het tot nu toe de ochtend?
2: Eigenlijk beter dan verwacht.
1: Ja, hè?
2: Ik had best wel wat weerstand op het vroeg opstaan. Maar ik dacht, nee, ik ga het nu gewoon echt een keertje doen. Maar het valt me alles mee. Als je eenmaal eruit bent...
1: Dan gaat het, ja precies. En wat is nou lekkerder dan wakker worden met de beste, heerlijke muziek. Gewoon alle informatie over jouw stad. En gewoon lekker babbelen met elkaar. Het kan niet beter.
2: Iedereen zou moeten luisteren.
1: Vind ik ook.

0: How Do I Feel van Rondé. Hier zo in de ochtendshow met Sanji. Ja, en ik heb vandaag natuurlijk allereerst een co-host bij me, wat super gezellig is.
1: Yes.
0: En er is ook de eerste gast aangeschoven. En dat is natuurlijk Stana. En Stana heeft hier zo in Den Haag het allereerste COPD-café geopend van heel Nederland. Dus daar mogen we als stad natuurlijk super trots op zijn. En we gaan vandaag terugblikken, want er is bijvoorbeeld een yoga-sessie geweest. En daar gaan we eerst op terugkijken. En we gaan ook zo meteen vooruitkijken naar natuurlijk de funproeverij. Dus ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd. Maar allereerst, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja.
2: Wedstrijd gekeken.
0: Oh ja, en hoe vond je dat de wedstrijd ging?
2: Ja, oké. Ik ben niet partijdig, maar ik heb zitten kijken. En ik zat er helemaal in en ik dacht, oh, daar gaan we.
0: Ja.
2: En die druk. En
0: ja. Nee.
2: Ik ben nog steeds.
0: Ja.
2: Toe aan sterke koffie.
0: Ja, precies.
2: En dan de nabeschouwing
3: voor jou.
0: Ja. Ja, nou, het leek heel even alsof Nederland wel ging winnen. Want eerst stond het natuurlijk 1-0 voor Nederland. Maar ja. Dan echt eigenlijk in die laatste minuut kwam Marokko weg met zo'n comeback gescoord. En toen de verlenging, de penalties. Ja, en daar zijn wij gewoon geen ster in.
2: Nee.
0: Heel terug. Nee.
2: Word maar krachtig.
0: Ja, nee, precies.
2: Ik dacht, daar gaan we weer. Ik ben inmiddels oud genoeg om de trauma van toen nog te herinneren. En ik zat er ook meteen in dat ik dacht, nee, niet jinxen, niet doen. Maar ja, helaas.
0: Ja.
2: Erg.
0: Ja, helaas. Nou ja, dat heeft misschien Nederland heeft misschien dan wel verloren. Dus Oranje ligt eruit. Maar jij hebt eigenlijk niks verloren de afgelopen tijd. Alleen maar dingen gewonnen natuurlijk met het COPD-café.
2: Mm-hmm.
0: Ja, want er is een yoga-sessie geweest.
2: Ja, en dat was hot. Hoe heet die yoga ook alweer die je doet bij 30 graden?
0: Hot yoga.
2: Hot yoga. Oh, hot yoga.
0: Ja.
2: Dat is erg. Nou, zo'n soort yoga-sessie hadden wij dus ook. Het zat vol en het was fantastisch. Ik was eigenlijk best wel, softie gezegd, geëmotioneerd. Want ik zag iedereen hoog in zijn ademhaling zitten toen we startten. En op een gegeven moment. En toen zag ik dat iedereen lekker onderuit de buik aan het ademhalen was. En heel rustig was. En dat is echt bijzonder als je COPD hebt.
0: Ja, want bij COPD dan werkt natuurlijk een procent van je longen die werkt gewoon niet.
2: Mm-hmm.
0: Of die doen het verminderd of slechter.
2: Ja.
0: Dus je zag wel dat yoga dan ook wel echt effect had daarop.
2: Ja, we vroegen van tevoren van wat verwacht je? En mensen hadden geen verwachting, want de meesten hadden geen yoga gedaan. Of gewone yoga. Maar dat is niet helemaal op de borstkas geconcentreerd. En wij zaten op een stoeltje. We waren dus niet moeilijke houdingen aan het doen. En als je dan ruimte in je borstkas krijgt en beter kunt ademen en minder spanning hebt. En ja, dat was echt. Als wij iets willen, dan is dat mensen adem geven. En dat is heel goed gelukt. Mede door Yoga Studio Sense, die dus de les gaf. Ja.
0: Ja.
2: Om te zien.
0: Ja, supergoed. Ja, dat is trouwens wel heel grappig. We hebben het vanochtend ook over yoga gehad. Omdat Kim, jij geeft ook yogalessen.
3: Ja. Klopt.
0: Ja, dus ja.
2: Kijk.
0: Ja, dat is wel heel grappig inderdaad. En toen had je het ook over dat iedereen het eigenlijk dan als je een les geeft tegelijkertijd ja, ademhaalt. En zag je dat op een gegeven moment dan ook terug bij jou bijvoorbeeld inderdaad dat iedereen echt in sync adem aan het halen was. Dat niemand eigenlijk echt snakte naar, ik krijg geen lucht.
2: Niemand zat te snakken naar lucht.
0: Ja.
2: En ik deed mee, want ja, je organiseert zoiets, dus dan wordt er ook naar jou gekeken van, doet zij zelf wel mee? Terwijl ik wel natuurlijk heel graag wilde kijken. Dus ik dacht, nee, ik ga ook zitten. Maar ik zat ergens te dichtbij. Dus ik kreeg op een gegeven moment een poor in mijn zij. Niet slecht bedoeld natuurlijk.
0: Nee.
2: En toen dacht ik, het is een mooi moment om even te kijken. Ja, en toen was ik echt wel dat ik echt dacht, wauw, moet je eens kijken wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Ja, ik werd zeg maar eruit getikt, letterlijk, toen we de handen op de buik moesten leggen. En dan moesten voelen vanuit de buik. En ik zag iedereen echt rustig met de handen op de buik zitten. Ik zag die onderbuik gewoon op en neer gaan en dat ik dacht, want ik weet zelf ja, hoe dat werkt, yoga-technisch en ademhalingstechnisch. Dus ik dacht, kijk nou.
0: Ja.
2: Op z'n haast, kijk nou.
0: Kijk nou, ja. Zo, lekker.
2: Lekker. Ja, inderdaad, dat was echt lekker.
0: Ja.
2: Maar ja, het was echt bijzonder om te zien. En zeker met die warmte. Echt, de ventilator stond aan en we hadden de ramen open. En ja, maar iedereen was echt in een goede mood.
0: Ja, ja, supergoed. Dus ik denk ook wel voor mensen die dan deze ziekte hebben, dat ze misschien nu hebben van, oh, misschien is yoga wel iets om misschien vaker toe te passen. Maar dan wel de yoga die past bij COPD.
2: Ja, het is echt yoga met COPD. Het is specialistisch yoga. Want je kunt echt niet alle bewegingen doen en je kunt dan niet meekomen. En dat is echt niet fijn. Het tempo hou je niet vol. Er werd ook gevraagd, gaan jullie dit wekelijks doen? Toen dachten wij, daar is dus, het slaat aan. In ieder geval bij deze groep. En wij zaten vol, dus ja, we gaan ook kijken of we misschien nog een keer kunnen organiseren.
0: Ja. Ja,
2: we hebben heel veel themabijeenkomsten nog te gaan.
0: Ja, ja, precies. Ja. Daarover gesproken, want nu komt natuurlijk de funproeverij eraan.
2: Ja, de funproeverij, ja, we noemen het een beetje zo, maar het is, natuurlijk is proeverij een fun. Is, als je het zeg maar voedingstechnisch bekijkt, is dat wel gericht op mensen die moeite hebben met kauwen en slikken. En dat is bij COPD, als je echt heel zwaar in ademnood zit, is dat zo. En ja, wat je dan gaat krijgen is dat je moeilijk je eten kunt snijden. Dat je niet te lang kunt kauwen, dat je problemen hebt met slikken. En daar is deze voeding speciaal op gemaakt. En ook omdat als je in ademnood bent, je niet zoveel eten binnen kunt krijgen. Dus dan is het heel belangrijk dat je in kleine porties eiwitrijk eet. Of in ieder geval de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Nou, dat is helemaal op maat gemaakt. En zo dachten we, gaan eens een proeverij organiseren. Kijken wat de mensen ervan vinden.
0: Ja, dus het is eigenlijk op een leuke manier met eten bezig zijn. In plaats van je moet.
2: Ja.
0: Vanuit de ziekte, maar meer van, hey, kijk, dit kan er. Kom even lekker proeven, kom lekker voelen. En dit kan je misschien thuis ook toepassen.
2: Exact, ja. Ja.
0: Ja. En kunnen mensen zich nog aanmelden voor de proeverij? En is het dan alleen voor mensen die... volgens mij zit je al vol.
2: Ja.
0: Maar is het echt alleen voor mensen die zelf COPD hebben? Of is het ook natuurlijk voor hun achterban?
2: Oh, wat een goede vraag weer. Nee, het is zeker ook voor de achterban. En eigenlijk ook voor mijn collega's uit de zorg. Als je bijvoorbeeld bij mensen thuis komt of advies geeft aan mensen als longverpleegkundige... kom vooral kijken en proeven ook... Plekjes gaan als eerste naar de mensen met COPD. Maar ze gaan ook naar mantelzorgers en zorgverleners... die dan meer informatie hebben. Want je zit met de bron aan tafel, hè, de producent die het maakt. Dus als je feedback hebt en je ziet ook hoe de groep reageert... Ja, dat is natuurlijk wel de plek om dan aanwezig te zijn. Eerste hand informatie.
0: Yep.
2: En proeven. Heel belangrijk.
0: Ja, supergoed. Nou, volgens mij zit de proeverij dus al helemaal vol. Maar er komen dus nog meer bijeenkomsten langs. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
2: Ze kunnen meer informatie vinden op stichtingcopd.nl. Daar zie je in het menu bovenin zie je COPD Café staan. Als je daarop klikt, dan scroll je naar beneden. En daar kun je helemaal onderin klikken op een vakje. En daar rollen alle cafés uit. En daar moet je aanmelden. En waarom? We willen zeker weten dat we een stoeltje voor je hebben. En mag ik ook nog een nieuwtje delen?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het allereerste café van Nederland, COPD Café van Nederland... is in Den Haag geopend in mei. Maar we hebben een tweede punt in Nederland erbij.
0: Ja!
2: Ah, dankjewel. We zitten vanaf na de zomervakantie ook in Emmen. Bij Triant Zorggroep. Heel groot in Drenthe. Dus wat ik zeg, het is landelijk bedoeld. Maar we moesten ergens beginnen. Maar het gaat zo snel dat we nu al ook in Emmen gaan starten. Dus wij zijn helemaal happy. En de patiënten ook. En de mantelzorgers en de zorgverleners.
0: Ja, supergoed. En zo zie je maar inderdaad wat hier in deze stad kan beginnen. Kan uiteindelijk uitgroeien tot heel Nederland. En
2: Haags.
0: Precies, echt Haags. Ga vooral zo lekker door. Heerlijk. Dankjewel, Stada.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij een woningbrand in de Riebusstraat in Zegbroek zijn maandagavond 5 honden om het leven gekomen. De brand brak uit rond 6:00 in een portiekwoning. Brandweerlieden en medewerkers van de dierenambulance probeerden dieren nog te reanimeren. Maar voor 5 honden kwam de hulp te laat. 2 bewoners zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ratten zorgen voor groeiende overlast in Den Haag. Door het warme weer neemt de overlast van het ongedierte toe. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat 105 van de 114 ondervraagde gemeenten hiermee kampen. Ook Haagse ondernemers merken het. Na een tropische editie in Rotterdam komt de parade naar Den Haag. Van 3 tot en met 19 juli verandert het Westbroekpark weer in een groot openluchttheater. Bezoekers kunnen genieten van meer dan 60 muziek, theater, dans, meme en circusvoorstellingen. Live muziek en natuurlijk de gezellige festivalsfeer. Veel voorstellingen zijn speciaal voor de parade gemaakt en alleen deze zomer te zien. En dan nog het weer. Het wordt een stuk aangenamer. Je ziet geregeld de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Er staat weinig wind, later wordt die zwak tot matig uit het westen. De temperatuur komt uit op 21 tot 22 graden. Een prima dag om even op adem te komen na de tropische hitte. En ik wil je ook als advies meegeven om even de ramen en deuren te openen. Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: the first time.
1: Miracles van Chef Special. En daarvoor hoorde je Stay van Miles Smith. Maar het is inmiddels tijd voor de
2: plaat van de week.
1: Ja, en er is deze week een plaat genomineerd. En niet door mij. Deze plaat is eigenlijk genomineerd door Kim. En om welke plaat hebben we het dan?
3: Ja, we hebben het natuurlijk over Billie Jean van Michael Jackson. En dit is eigenlijk een beetje als ode aan mijn petekind, mijn petezoon. Hij is helemaal weg van Michael Jackson. En uiteraard is er nu ook een film in de bioscoop over Michael Jackson. Dus perfect moment.
1: Ja, zo is dat inderdaad. Ik vind dat helemaal top, Billie Jean van Michael Jackson. Ik heb zelf de film al gezien. Ik weet niet, heb jij de film al gezien?
3: Heb je hem al gezien?
1: Ik heb hem al gezien.
3: Oh, ik wil het dus heel graag met Jiraiya kijken, met mijn petezoon. Maar ja, we zijn bang dat hij het niet droog gaat houden.
1: Ja, nou, mocht het niet lukken of mocht je nog een plek over hebben, ik ga graag nog een keer mee.
3: Good to know.

0: Best Fake Smile van James Bay. En ik vraag me af, heb jij zelf wel eens een fake smile gebruikt? Kim, gebruik je wel eens een neppe lach?
1: Ja, ik denk dat dat heel menselijk is, dat iedereen dat wel eens doet.
0: Ja, daar ben ik het volkomen mee eens inderdaad. Soms doe ik het vaker dan ik wil.
1: Ja, ik denk zeker mensen die een handje vol hebben van people pleasen. En ik kan daar zelf ook echt wel mijn hand in schudden. Als ik dat zo kan zeggen naar mezelf.
0: Ja.
1: het is, ja, stap voor bedoel. Ja. Dat is gek. Maar het is iets absoluut waar ik in de afgelopen jaren veel meer bewust van ben geworden. En iets wat ik heel erg graag wil afleren. En je gaat natuurlijk, als je daarover na gaat denken en daar meer bewust van wordt en dan gaat reflecteren, dan hoor je ook heel veel andere mensen het daarover hebben die ook veel people pleasen, die daar ook heel graag vanaf willen. Want ja, uiteindelijk, je bent niet, het is niet voor jezelf. Dus jezelf wordt je er niet heel veel beter van.
0: Nee, precies. Ja, en ik heb ook wel dat bijvoorbeeld lachen mijn coping is. Dus ja, bijvoorbeeld wanneer het spannend wordt, ga ik lachen. Of als iemand mij iets heel tragisch vertelt. Ja, ik kan natuurlijk ook heel serieus en emotioneel worden. Maar soms dan moet ik gewoon lachen. Dus soms ook als iemand mij iets heel intens vertelt. Bijvoorbeeld, je kan mij bijvoorbeeld stellen, ja, iemand is, ja, nee, heel heftig. Maar dan kan ik,
1: wat je wel gaat.
0: Ja, dat is mijn eerste reactie. Terwijl ik vind het niet grappig. En dat vind ik zo vervelend van mezelf. Omdat ik kan heel goed begrijpen dat de ander dan denkt, ja, maar waarom lach jij eigenlijk? Terwijl, ja, er is niks grappigs.
1: Nee, maar jij lacht al wanneer je pijn hebt.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is echt jouw coping inderdaad. Maar als je jou kent, dan is dat prima te plaatsen. Maar als iemand jou niet goed kent inderdaad, en die ziet jou lachen op een ongepast moment, dan kan ik me heel goed voorstellen dat diegene inderdaad zoiets heeft van, error, wat is dit?
0: Ja, echt, hè? Lach je nou omdat het grappig is, of lachen we nou omdat het inderdaad coping is? Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat ik wel trouwens heel lach vind, is dat jij gewoon hier natuurlijk lekker bij mij in de studio zit.
1: Ja, echt super gezellig.
0: Ja.
1: Moeten we vaker doen, maar nog even kijken of ja, ik zo vaak vroeg op wil staan.
0: Ja, je bent natuurlijk van harte welkom. Dat vind ik hartstikke leuk bij mij. Jij bent nu een kleine week bijna hier zo.
1: Exact een week.
0: Ja, exact een week ben jij hier zo op Haagse bodem, om het zo te noemen.
1: Ja.
0: Daarvoor stond je aan de andere kant van de wereld. En ik vraag me af, wat is voor jou nou het ultieme gevoel van thuiskomen?
1: Heel eerlijk, ik spendeer dus best wel heel veel tijd in het buitenland. En voor mij is Japan, waar ik bijna 6 maanden per jaar ben, is absoluut ook een gevoel van thuiskomen. Maar wat voor mij in Den Haag voornamelijk echt het thuiskomen gevoel maakt, en wat voor mij ook ervoor zorgt dat ik terug blijf komen, ja, dat zijn papa en jij. Dat is heel simpel. Dus gewoon mijn vader, mijn zusje. Dat zijn voor mij oprecht de enige redenen waarom ik nog terugkom naar Den Haag. Om gewoon de quality time, samen te zijn, elkaar lekker te kunnen zien. Kijk, jij komt nog wel eens bijvoorbeeld naar Lapland als ik daar ben. Superleuk. En ik vind dat echt fantastisch om samen met jou lekker op avontuur te gaan. Maar ja, onze vader, die doet dat niet. Die blijft op Haagse bodem. Nee, in elk geval Nederlandse bodem. En dat vind ik uiteraard heel jammer, want ik had graag met hem ook bepaalde avonturen gedeeld en de dingen die ik ondernemen en doe in het leven. Maar dat zit er gewoon niet in. En alle respect ook daarvoor. Maar dat betekent wel dus dat ik het belangrijk vind dat ik zelf dan naar Den Haag kom. En als ik hier ben, zoveel mogelijk tijd samen besteden.
0: Ja, supermooi.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Na de verloren strafschoppenserie ligt Oranje uit het WK voetbal. Marokko was na het 1-1 gelijkspel beter in het nemen van die strafschoppen. En dat betekende dat onder meer op de Vijandlaan en de Marktweg in de Schilderswijk een Marokkaans overwinningsfeest is losgebarsten. Verslaggever Bob Brinkman is erbij.
7: Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, want ik zie alle gezichtjes hier bij de Marktweg, die van de mensen die in de auto zitten ook gelijk naar rechts kijken, dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die oranje straat komen. Nog heel even voor de volledigheid. De Marktweg, dat is de oranje straat van Den Haag. Tegen de gevels aan, allemaal oranje doeken gespannen.
6: Het ging er vrolijk en uitbundig aan toe dus, maar na een tijdje sloeg de sfeer om. De politie heeft met behulp van wapenstokken Marokkaanse supporters uit elkaar gedreven en ze opgedragen te vertrekken. Ook is het waterkanon ingezet. Zeker één ruilschopper is aangehouden. Tja, en wat doe je dan na zo'n verloren nachtelijke WK-wedstrijd als oranje supporter? In deze kroeg kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar om de wedstrijd te volgen.
8: Ik ga naar huis toe straks. Ik ga lekker douchen en ik ga gelijk door. En dan vanmiddag misschien maar een uurtje eerder naar huis.
9: Ik heb vrij gekregen van mijn baas. Dus bedankt nog, Harry, trouwens. Dus morgen lekker uitslapen.
6: Jan van Zanen, die blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Die termijn gaat officieel op 1 juli, morgen dus, in. Van Zanen zei eind 2023 al op de radio in het programma Spuigasten bij Den Haag FM graag door te willen. Ik voel me hier thuis, ook al ben ik hier niet geboren en getogen, al dus de burgemeester. Van Zanen nam in 2020 het stokje over van Johan Remkes, die tijdelijk burgemeester was na het vertrek van Pauline Krikke. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat bepaalde de rechter gisteren. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld. Het weer nog bewolkt, in de loop van de middag mogelijk ook wat regen en de maximaal ongeveer 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
10: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Je hebt mensen die wat willen veranderen aan de maatschappij, maar je hebt natuurlijk ook jongeren die dat gewoon doen. Want jongeren die niet alleen dromen van verandering, maar er zelf voor zorgen dat het ook echt daadwerkelijk gebeurt. Can I Dream heeft samen met een MDT-traject met studenten van het Mondriaan jongeren mee laten doen met dus een MDT-traject. Nou, een MDT-traject staat voor maatschappelijke diensttijd. Dat hebben ze uiteindelijk ook een certificaat voor ontvangen. En vandaag gaan we hierover praten. Dus Can I Dream zit allereerst bij mij hier in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Je hebt mooi uitgelegd.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dit was het jongsnemer, grapje.
1: Ja, we gaan.
0: Ja, we gaan. Nee. Nee, ik heb natuurlijk het genoegen met.
1: Gabrielle, ik ben jongerencoach bij Can I Dream. En we hebben dus eigenlijk samen met Mondriaan hebben een MDT-traject opgestart. En wat jij net zei, ze hebben heel veel geleerd in die periode. En als kerst op de taart hebben ze een mooie impact challenge gedaan en hebben ze daar een certificaat voor gekregen.
0: Ja,
1: en een van mijn studenten was Mustafa.
2: Ja. Ik ben Mustafa. Ik ben student van het ROC Mondriaan, Den Haag. En ik deed ook aan wat NTT gevraagd werd van je moet iets leuks gaan doen voor een goede doel. En daar kwamen we echt met heel veel ideeën van we gaan iets doen voor een basisschool.
0: Oh, wat leuk.
2: En toevallig was het ook een basisschool van een klasgenoot van mij. En vandaar hadden we dat idee. Oké, we gaan daar iets organiseren. Iets leuks doen met de kinderen. En daar even mee bijkomen, zeg maar.
0: Ja, wat goed. Dus eigenlijk maatschappelijke dienstheid. Dat is letterlijk dat je dus inzet voor de maatschappij. Nou, jullie hadden zoiets van gaan voor een basisschool. Van een klasgenoot van jou. Iets leuks doen met de kinderen. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor activiteit hebben jullie met de kinderen daar gedaan?
1: Voordat je even verder gaat. Het is een traject, zeg maar. Het is een proces. We werken toe naar doelen, organiseren, netwerkskills. Budgetteren. Het is een heel traject voordat we daadwerkelijk naar de Impact Challenge zelf gaan. Ik weet niet of hij daar eerst over wat wil vertellen, want dan hebben ze een beter beeld.
0: Ja. Dus eerst heb je echt een heel plan van aanpak eigenlijk, waar je naartoe
2: klopt.
0: Werkt.
2: Heel veel organiseren van budget naar wat je moet doen allemaal, wie krijgt de taken en dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja, en wat was voor jou dan dat je denkt van, oh, dit heb ik er echt uitgehaald of hier heb ik heel veel geleerd?
2: Oh, toevallig het hele ding eigenlijk. Dat was ook de eerste keer dat ik echt iets geregeld had van, we gaan iets doen samen en we gaan iets bereiken samen, zeg maar, met de klas. Zeg maar.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen als je dan voor de eerste keer zoiets gaat organiseren of jezelf zo gaat inzetten, dat ook heel veel op je afkomt. Kreeg je daar dus wel dan, denk ik, de goede begeleiding ook in van bijvoorbeeld Can I Dream? Of
1: ja, klopt. Van,
0: ja,
1: ja. We werken met in de vorm van workshops, zeg maar. En daarin vertellen we bijvoorbeeld wat voor skills je nodig hebt om dit soort dingen op te zetten. En daarbij geven we ze ook opdrachten om dat daadwerkelijk te doen in de klas. Om na te denken waar we het over hebben voordat ze het gaan uitvoeren.
0: En aan wat voor soort opdrachten moeten we dan denken? Bijvoorbeeld een opdracht presenteren of ook een opdracht van joh, ga maar een keer een activiteit aan de klas geven waar je les krijgt.
2: Oh, wat gaaf, zeg maar, dat kinderen kunnen. Dat wij dingen doen met de kinderen. Dus bijvoorbeeld tekenen, bakken. Gewoon leuke dingen doen met de kinderen. Dus meer activiteiten, zodat ze ook energiek blijven bewegen en dat soort dingen ook hebben.
0: Ja, gewoon dat ze het leuk vinden en lekker ontspannen. Dat is denk ik dan op de impactdag zelf, als ik het goed begrijp.
1: Ja, klopt. Dat is op de impactdag zelf. In de lessen dan leren we ze eigenlijk gewoon om na te denken. Oké, wat zijn je dromen? Kun je die opschrijven? Hoe ga je die bereiken? Kun je daarover nadenken? Wat is belangrijk voor jou? Wat zijn jouw normen en waarden?
0: Ja, en voor jou dan als coach, wat voor dingen heb je voorbij zien komen? Of zijn er dingen waarvan je dacht, oh, dat is me echt bijgebleven van waar iemand van droomt? Of dit zijn iemands normen of waarden?
1: Het is me opgevallen dat heel veel studenten dromen over een goed leven. Een goed financieel stabiel leven. En dat ze ook kunnen doorgeven aan hun ouders, zeg maar. Ze willen graag voor hun ouders zorgen. Ze willen financieel stabiel zijn. Ze willen werken in, wat ik veel hoor, is heel veel AI en IT.
0: Ja.
1: En cyber. Dat is me echt bijgebleven, ja. En de normen en waarden ook wel, dat die heel verschillend kunnen zijn. De een staat op voor een zwangere vrouw, de andere zus van dit is mijn zitplek. Weet je, maar dat mag er ook gewoon zijn. Dat is me een beetje bijgebleven. En ook gewoon de netwerkskills die ze hebben. Ook de netwerkskills die ze hebben laten zien.
0: Ja, en wat leuk om te horen, want AI en alles is natuurlijk wel echt de toekomst.
1: Ja.
0: Wat was het voor jou als jij zegt van ja, dit is mijn droom, wat komt er dan naar boven?
2: Ja, professionele IT gaan we zeggen. Dus,
0: ja.
2: IT-beer, dus echt instinken aan wat nu de toekomst is van heel AI en technisch van alles, zeg maar.
0: Ja, dus jij gaat later gewoon lekker in ieder geval met computer, software, hardware werken, als ik het zo hoor. Ja. Maar dan kan ik me voorstellen, als dat jouw droom is, en als je dan iets maatschappelijks gaat neerzetten ineens in een basisschool met ja, echt kinderen, dat het best wel ver van elkaar af ligt.
2: Ja. Maar ja, het is ook, je leert ook iets van. Het is lijkt heel verschillend, maar in het geval van iets regelen, dat komt wel echt bij heel veel dingen bij.
0: Ja.
1: Het stukje organiseren bedoel je? Ja, snap ik.
0: En is het dan ook wel een echte aanrader dat je denkt van ja, maar iedereen die nu aan het studeren is, die zou zo'n traject moeten doorlopen?
2: Ja, ik zou het aanraden, want het is echt een leermoment voor de persoon.
0: Ja, wat goed om te horen.
1: Ja, goed om te horen. Hebben we toch, Kelly Dream, wat goed gedaan samen met MDT.
0: Ja, precies. Nou, super top. En natuurlijk gefeliciteerd, want je hebt natuurlijk ook je MDT-certificaat. Dus daar wil ik je ook natuurlijk mee feliciteren.
1: Hij heeft het heel goed gedaan met zijn team.
0: Ja, ik geloof het gelijk.
1: Ja. Had voor gewerkt, ja.
0: Nee, jij zei net ook al aan mij van, joh, ik wil ook nog wat over Can I Dream vertellen, want jullie doen allemaal zulke mooie trajecten.
1: Ja, klopt. We zijn met heel veel dingen bezig. En ik ga het even erbij halen, hoor. Want het is best wel vroeg, hè? Dus ik kan het
0: halen. Ja, joh.
1: Maar goed, we hebben dus wel we hebben ook een jongerenfestival die eraan komt. En die is op zaterdag 28 augustus in Delft Wijkcentrum. En om dat in de gaten te houden, moet je even Can I Dream op Instagram in de gaten houden. Het is een Can I Dream jongerenfestival en het is superleuk. Dus houd in de gaten.
0: Ja, leuk. En ik heb ook al gehoord, ergens in de wandelgangen, dat bijvoorbeeld ook gewoon jongeren echt daar zelf mogen gaan optreden.
1: Ja, klopt. We geven de jongeren een podium, zoals altijd.
0: Ja, supergoed. Ja. Dus als jij vannacht slecht hebt geslapen, of als jij misschien wel een droom kan gebruiken, zou ik zeggen, zoek even Can I Dream.
1: Can I Dream.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij een woningbrand in de Ribusstraat in Zegbroek zijn maandagavond 5 honden om het leven gekomen. De brand brak uit rond 6:00 in een portiekwoning. Brandweerlieden en medewerkers van de dierenambulance probeerden de dieren nog te reanimeren. Maar voor 5 honden kwam de hulp helaas te laat. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ratten zorgen voor groeiende overlast in Den Haag. Door het warme weer neemt de overlast van ongedierte toe. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat 105 van de 114 ondervraagde gemeenten hiermee kampen. Ook Haagse ondernemers merken het. Na een tropische editie in Rotterdam komt de parade naar Den Haag. Van 3 tot en met 19 juli verandert het Westbroekpark weer in een groot openluchttheater. Bezoekers kunnen genieten van onder meer dan 60 theater, muziek, dans en circusvoorstellingen, live muziek en natuurlijk de gezellige festivalsfeer. Veel voorstellingen zijn speciaal voor de parade gemaakt en alleen deze zomer te zien. En dan nog het weer. Het wordt een stuk aangenamer. Je ziet geregeld de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Er staat weinig wind. Later wordt die zwak tot matig uit het westen. De temperatuur komt uit op zo'n 21 tot 22 graden. Een prima dag om weer even op adem te komen na de tropische hitte. Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, ik dacht vandaag, het is wel leuk als ik een keer een show heb met een co-host. En eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Dus Kim zit al heel de ochtend bij mij in de studio. Nou, en nu denk jij bij jezelf in de studio. Ja, onze studio zit in de Centrale Bibliotheek, hier zo aan het Spui. Echt mooie centrale plek. We zien achter ons echt letterlijk de stad ontwaken. Ik weet niet of jou het opvalt dat er nu al echt wel mensen al lopen.
1: Zeker.
0: En vanochtend zag je eigenlijk alleen nog maar een beetje de resten van de nacht. Weet je wel, je zag wel wat papiertjes op straat. Die zijn inmiddels opgeruimd, als ik het goed heb. Ongeveer, zie ik aan jouw gezicht.
1: Er kan nog wel een schoonmaak overheen.
0: Ja, maar dus dat is eigenlijk wat wij dus hebben gezien. Maar de studio zit dus in de Centrale Bibliotheek. En jij dacht bij jezelf, ja, in de bibliotheek. Jij hebt wel ook een feeling met bibliotheek of met boeken in ieder geval.
1: Ah, ik zie wat je doet. Leuk bruggetje. Ja, nou ja, ik lees graag, absoluut. Vroeger altijd heel veel gelezen en toen een hele lange tijd niet meer gelezen. Vroeger natuurlijk veel Harry Potter en zo, weet je wel. En veel andere vrouwen, wellicht ook mannen, kunnen hier zich waarschijnlijk ook in vinden. Op een gegeven moment is Acutar, A Court of Thorns and Roses, is op mijn pad gekomen. En ik ben niet meer weg te slaan van deze romantici-stijl. Het is fantastisch. Zie het echt als een soort van therapievorm. Want het brengt je in een andere wereld. Het is zo fijn en absoluut een dikke verslaving. Maar denk ik, ja, heb ik liever een verslaving waarin ik in de boeken duik in een andere wereld dan
0: iets anders.
1: Precies, om het even zo te zeggen. Ja, het is fantastisch. Maar het is eigenlijk gewoon een volwassen Harry Potter. En geen Harry Potter, maar wel fantasy. Met een spicy stukje erin.
0: Oké. Nou, pittig hoor. Ja, maar hoe je dit zou zitten vertellen, je zegt ja, in een andere wereld. Heel jouw gezicht gaat al naar die andere wereld, zag ik net.
1: Ik kijk er serieus elke dag gewoon naar uit om weer te gaan lezen. Dus het is echt helemaal deel geworden van mijn ritueel. Om dan 's avonds in bed kan ik er echt naar uitkijken om zo lekker onder de deken te kruipen met mijn boek. En denk ik, yes, dan denk ik al de hele dag naar hoe het verhaal ging en wat er nu weer gaat gebeuren.
0: Ja, en als jij dan bijvoorbeeld op zo'n plek als dit zit, hè, dit is natuurlijk de bibliotheek. Ja. Heb je dan niet al heel de tijd het gevoel van, ja, ik ren straks die studio uit. Ik ga hier zo meteen door de boeken snuffelen.
1: Nou, ik denk dat niet per se. Ik weet ook niet of hier sowieso in de bibliotheek die romantasy-genre ook staat. Maar ik ben wel echt iemand van kleine oude boekenwinkeltjes en zo. Vroeger was ik heel veel in deze bibliotheek vinden. Specifiek deze bibliotheek.
0: Maar wat bracht jou hier?
1: Nou ja, wel, ik ben pre-internet, hè. Dus vooral huiswerk en school. Die tijd heeft ook bestaan.
0: Nou, ik kan je vertellen, nog steeds wordt het hier echt natuurlijk massaal gebruikt door studenten. Ja. En komen dan tegenwoordig met hun eigen laptopje.
1: Ja, precies. Nou ja, dat doe ik dan liever zelf thuis. Lekker gewoon comfortabel. Ik snap het wel, want thuis word ik wel afgeleid. En het is ook lekker om onder de mensen te zijn en lekker de deur uit te zijn. Dus wellicht als ik nog student was geweest, had ik dat ook op die manier gedaan. Maar voor nu kan je mij eerder vinden in een cafeetje met een kleine boekstore erbij. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Nou, is goed. We hebben hier... Nee, maar grapje. Nee, maar je hebt natuurlijk ook een nummertje waarvan je zei, ja, of het is een artiest die we kunnen draaien.
1: Ja.
0: Ik heb er net opgezocht. Wie is dat?
1: Ja, Sarah Chiara is een artiest inderdaad, een muzikant. Zij schrijft haar eigen nummers. Fantastische zangstem. Maar ik ken haar eigenlijk via de danswereld. Zij geeft ook fantastisch mooie danslessen in Hakken. Dus dat is heel empowering. En daar heb ik een tijdje haar lessen gevolgd in Den Haag. Met heel veel plezier. Echt wel daar ook een stukje meer mijn vrouwelijkheid en de kracht in vrouwelijkheid gevonden. Dus ik vind dat fantastisch hoe ze dat doet. Inmiddels heeft zij haar studio in Zoetermeer. Dus zij is helaas uit Den Haag. Het is een verlies voor deze stad. Want zij deed dat fantastisch goed. En hopelijk komt ze ooit weer terug naar Den Haag. Maar zo heb ik haar leren kennen ooit.
0: Dit is Sarah Chiara met Green Eyes.

0: Speed of Sound, Coldplay. Ja, en het is bijna natuurlijk het einde. Maar vandaag had ik een co-host bij me, dat was Kim. Ik vond het super gezellig dat je de hele dag bij was.
1: Ik vond het ook echt heel leuk.
0: Ja, de show is voorbij gevlogen. Nou, nog heel kort, is er nog een kleine highlight wat jij deze week gaat doen?
1: De les in de Paleistuinen, denk ik. Ik kijk er echt weer uit om daar lekker met veel mensen de yoga weer te delen. Dus mocht je zondag om 10:30 niks te doen hebben, doe lekker mee.
0: Nou, supergezellig. En ik hoop dat je met mij nog lekker een keertje mee gaat draaien.
1: Ik ga het zeker gebeuren.

0: Goedemorgen. Hier met een dosis energie voor jou.
1: Heerlijk, ja. Nou,
0: maar het is wel even, het weer is even omgeslagen, hè?
1: Ja, het is omgeslagen, maar ik vind. Oh, het is nu ook bewolkt. Ik vind het niet erg eigenlijk.
0: Nee, ik vind het ook helemaal niet erg.
1: Nee, ik heb alleen
0: lekker
1: geen jas
0: hierheen
1: mee.
0: Komen lopen. Ik heb ook geen jas mee. Dat is helemaal niet nodig. Nee. Het is gewoon lekker fris. En als je beweegt, dan heb je het nog steeds niet koud. Maar je valt ook niet meer dood neer.
1: Ja, en ik vond vanochtend vooral heel fijn toen ik hier naar binnen stapte dat eindelijk die hitte hier weg was. Want gisteren was het echt niet te doen.
0: Ik zag op de NOS een story dat. Er was een directrice van een middelbare school. Ik weet even niet meer waar. Maar die was op school gaan slapen. Want het was toetsweek. En dan was ze dus, dan kon ze om 16:30 alle deuren en ramen, ik geloof dat er 122 waren of zo, openzetten tegenover elkaar. Zodat de hitte uit de school kon. Ja. En de kinderen zich beter konden concentreren tijdens toetsweek. Nou, wat een hart heb je dan voor je werk, voor de kinderen.
1: Ik zag het inderdaad voorbij komen. En dan vertelde ze dat ze nog op zo'n bankje had gelegen. Ja. Daar dat ik dacht, jij doet echt het juiste vak. Het past bij je. En je hebt een hart voor die kinderen.
0: Ja, maar echt, dat is echt je werk tot het uiterste doen. Dus in je vrije tijd, de tijd waarin je eigenlijk mag slapen. Of school slapen. Nou, echt fantastisch. Fantastisch, dat soort mensen echt, die verdienen een medaille.
1: Ja, vind ik wel, vind ik ook. Heb jij trouwens vannacht voetbal gekeken?
0: Nee, jij?
1: Nee, maar ik heb het wel bijgehouden heel goed. Dus ik weet helemaal wat score is. Vanochtend ik me aan het klaarmaken was. Toen waren ze dus nog bezig met spelen.
0: Oh, ja, natuurlijk.
1: Ja, ik dacht gelijk van, ik ga kijken wat er aan de hand is.
0: 1-1.
1: Ze spelen nog steeds,
0: Ja, maar ik had het tegen mijn kinderen uitgelegd aan het begin van het WK. Als we dan naar de play-offs gaan, hè, dan moet er iemand winnen. En als het aankomt op strafschoppen, dan verliezen we.
1: Ja, standaard.
0: Wat is dat? Dat Nederland daar zo belabberd in is. Echt waar.
1: Nou, ik denk dat ze daar extra op moeten gaan trainen. Want iedereen weet eigenlijk, zodra dat moment komt, dan kunnen we al gewoon.
0: Van dat hele periode met Kluivert en zo, was het toch al. Wisten we dat toch al?
1: Ja.
0: Zo lang al.
1: Ja, en blijkbaar zit er toch nog
0: vanaf
1: ergens
0: 1998,
1: iets.
0: Sowieso, zijn we daar echt zwaar scheisse in. Maar goed, felicitaties aan alle Marokko-supporters. En sterkte voor alle Oranje-fans. Ja.
1: Ja, precies.
0: Is toch wel jammer. Ik ga straks ook de Oranje-vlag die bij mij hangt weghalen.
1: Ja. Ja, het was leuk en er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
0: Ja, maar het leefde toch iets minder, heb ik het idee. Omdat het helemaal in Amerika was en die andere tijden. En EK leeft dan over 2 jaar vast weer meer.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, wat ik vannacht dus wel. Of vanochtend. Ja, mijn wekker ging vandaag in ieder geval 4 uur. Ik ging extra vroeg opstaan vandaag.
0: Oh my god, ik, 4 uur?
1: Ja, vandaag ging 4 uur de wekker. Ik had de ramen open.
0: Ja.
1: En mijn buurman is echt een voetballer in hart en nieren. En ik hoorde op een gegeven moment. Huh! En toen dacht ik, huh? En toen zag ik hem dus in de tuin ook op zijn telefoon kijken. En dacht ik, oh ja, jij bent natuurlijk gewoon wakker.
0: Ja.
1: Ja, toen hoorde
0: ik af en toe
1: geluid.
0: Is het dan al licht om 4 uur?
1: Ja.
0: Oh my god, serieus?
1: Ja. Niet licht zoals zo, maar gewoon lekker een beetje schemerig. Ja, heerlijk. Ja. En de wereld slaapt. Nou, vanochtend dus niet. Nee. Echt wat spitsuur hier.
0: Ja. Hier op de Spruit?
1: Nee, onderweg hier naartoe.
0: Ja, was het druk?
1: Ja, was wel leuk. Zag ik ook mensen met dan een auto met de Marokkaanse vlag eruit. Ja, ik toeteren. Was gewoon helemaal gezellig. Ja, dat was leuk.
0: Gelukkig. Ja, ik heb eigenlijk nog niet heel veel. Ik heb wel het AD vanmorgen gelezen, maar ik heb niet nog iets. Is er rottigheid geweest in de stad?
1: Nou, er is zover ik weet 1 iemand opgepakt. En er is een waterkanon in de Schilderswijk geweest.
0: Toch wel.
1: Ja, toch wel. Maar,
0: mijn buurvrouwtje die ik vanmorgen sprak, die was dan al in de buurt van het Zuiderpark geweest. Er waren wel wat autoramen ingeslagen. Allemaal.
1: Oh ja, nee, dat is niet best.
0: Nee.
1: Dus, wat wel best is jouw show.
0: Zeker, altijd gezellig en positief. Het is natuurlijk 30 juni vandaag. En comité 30 juni 1 juli. Vandaag is natuurlijk het herdenken van de afschaffing. Het herdenken van het slavernijverleden eigenlijk. Dus dat het geweest is en daaraan terugdenken op een beladen manier. En dan morgen is het 1 juli, Kitty Kotti. En dan is het natuurlijk feest. Dat kennen we natuurlijk ook naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog met 4 en 5 mei herdenken en vieren. Dat doen ze hier hetzelfde. En Lilian Kalender van comité 30 juni, 1 juli, die is bij mij te gast. En ik ga haar natuurlijk vragen van op welke manier wordt er dan herdacht vandaag? En waar kunnen we allemaal heen? Nou, volgens mij vooral komt het allemaal samen op het Lange Voorhout bij het monument van 30 juni. En dan hebben we ook nog Carina van Eck. Zij is onze ombudsman. Gaan we het hebben over mantelzorg. Het is dinsdag, dus we hebben ook de countryplaat van de week. We hebben ook een afzeggertje. Ja, helaas, pindakaas. Dus daar gaan we even kijken hoe we dat gaan opvullen. Maar als jij een leuk ideetje hebt voor een goede plaat, dan mag je me appen 070-307-8899. En de FNI-hof. De letter L. Lady Gaga is aan de beurt. Ik zeg veel vandaag, merk ik. Ik ben ook een beetje moe.
1: Ja.
0: Die with a smile en pokerface.
1: Ja. Pokerface.
0: Ja.
1: Dat was wel echt gewoon begin Lady Gaga.
0: Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja, leuk.
0: En Die With a Smile hebben we natuurlijk het afgelopen jaar best wel veel gedraaid.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat je lekker stemt op Pokerface. Maar je mag ook gewoon op Die With a Smile stemmen. En stemmen doe je op Instagram @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet.
1: Zo is dat. En morgenochtend van 7 tot 10 ben ik er weer met de ochtendshow.
2: Ja, dat is de

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Na de overwinning na strafschoppen van Marokko op Oranje op het WK heeft de ME in de Schilderswijk moeten ingrijpen. Op de Vijandlaan werden twee motoragenten belaagd door een groep raddraaiers. De wapenstok kwam eraan te pas en het waterkanon werd ingezet toen relschoppers vuurwerk, glas en stenen begonnen te gooien naar de politie. Die had een tijdje geleden al 9 verdachten opgepakt. Uiteindelijk zijn het er 10 geworden voor openlijke geweldpleging. Verslaggever Lieve van Sloten sprak met een van de organisatoren van een WK-straatfeest in de Haagse wijk.
12: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in, maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in.
13: Na een feeststemming, ja, dat je ook meteen...
12: Dat ze omslaat.
13: Omslaat. En ik geef ook de schuld aan de agenten en aan de politie, want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoeners zijn. Ja. Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze vieren. Onze kwalificatie naar de achtfinales vierde.
11: Maar inmiddels is de rust teruggekeerd in de Schilderswijk. De Marokkaanse supporters zijn weggetrokken van de Vijandlaan en het verkeer rijdt weer redelijk normaal door de wijk. In zijstraten werden nog wel de laatste verdachten opgepakt en meegenomen door de politie. En deze teleurgestelde Hagenaar maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
14: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door... Dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan. Ze moeten wel de beker pakken dan.
11: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. 2 mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Het weer nog bewolkt, in de loop van de middag mogelijk ook wat regen. Morgen komt de zon er regelmatig bij, maar is er ook kans op een enkele bui bij zo'n 23 graden. Dat was het nieuws op denhaagfm.nl.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
16: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haag. We beginnen dit uur met Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 10 op deze dinsdag 30 juni. Het is natuurlijk de dag waarop we ons slavernijverleden herdenken. Morgen is dan weer de dag dat we de afschaffing ervan vieren. En daarom is Lilian Kalender bij mij in de uitzending van Comité 30 juni en 1 juli. En ze heeft ook Vivienne Winter meegenomen. We gaan het eventjes een resumeetje doen. Hoe zit het ook alweer met Kitty Kotti? En wat gebeurt er dan op 30 juni? Nou, Lilian en Vivienne kunnen mij dat natuurlijk fantastisch vertellen. En dat gaan zij ook doen. We hebben ook Karien van Eck in de uitzending. Zij is onze ombudsman. En dan gaan we het hebben over het mantelzorgcadeau. Want er is kennelijk het een en ander misgegaan met de cadeaubonnen voor de mantelzorgers. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11 en de Even na 11 van deze week beginnen allemaal met de letter L. En dan heb ik het over de artiesten. De artiesten beginnen allemaal met de letter L. Gisteren hadden we Luke Combs en vandaag Lady Gaga. Die with a Smile en... Pokerface, dat is de keus van vandaag. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En ze klinken vandaag zo.
0: Even na 11.

0: te zijn.
1: Loser van Roxy Dekker. En daarvoor hoorde je A Bar Song van Shaboozy.
2: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ja, en het is vandaag 30 juni. En van de stichting, Comité 30 juni. 1 juli is hier bij mij in de uitzending. Lilian Kalender, ik ben twee dingen tegelijk aan het doen. Vivian Winter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik probeer ondertussen ook voor dit gesprek de opnames in te starten. Maar dat moet via mijn telefoon, want er is geen apparaat hier. Maar dat doe ik gewoon even. En ik geef gewoon toe dat ik niet zo goed twee dingen tegelijk kan. Ha, goedemorgen. De opname loopt. We zijn begonnen. Comité 30 juni, 1 juli. Lilian, kan je mij vertellen waar dat comité zich mee bezighoudt?
3: Comité 30 juni, 1 juli houdt zich bezig met het herdenken van het slavernijverleden. Het vieren van de afschaffing van de slavernij. Maar ze houdt zich ook bezig met vraagstukken die ook nu actueel zijn en te maken hebben met de doorwerking van de slavernij.
1: Kijk. En nou had ik van de week had ik een gesprekje met iemand en die had het over dat het vooral toch wel over... Ja, Kitty Kotti is een Surinaams feest. Zeg maar, als we het hebben over het slavernijverleden, dan lijkt mij dat toch niet zich alleen maar te beperken tot Suriname.
3: Het is zeker... slavernij is zeker niet alleen geweest in Suriname. In het Nederlands-Caribisch gebied, de zes eilanden.
1: Ja.
3: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, Bonaire. Daar was er ook slavernij. Ook in Brazilië, ook in Zuid-Afrika. Dus op meer plekken was de slavernij aanwezig. Nederland was heel actief in het kader van het koloniaal en slavernijverleden. Ook in de oost richting Indonesië en zo. Maar hier in Den Haag zijn het vooral de Antillianen en de Surinamers.
1: Ja, precies.
3: Die het voortouw hebben genomen om aandacht aan dit thema te besteden.
1: Ja.
3: Dus ze zijn wel de trekkers van dit dossier. Maar we proberen steeds meer mensen erbij te betrekken.
1: Ja, het lijkt mij dat dat van ons allemaal is.
3: En vooral ook van de Nederlanders.
1: Toch? Want wij moeten daar met z'n allen, al de hele Nederlandse samenleving, moeten we dat. Het is gewoon van ons allemaal. En ik maakte net al even de vergelijking met 4 en 5 mei. Je hebt een dag van herdenken en je hebt een dag van vieren. Ja. Vandaag is de dag van herdenken.
3: Ja.
1: 30 juni. Hoe ziet die dag er dan uit vandaag?
3: Voordat ik je antwoord geef, ga ik je even verwijzen naar de flyer. Voorpagina.
1: De voorpagina.
3: Daar zie je een heleboel logo's staan.
1: Oh ja. Ja, we willen wat bedankjes uitspreken,
3: nee,
1: of niet?
3: Nee, ik wil geen bedankjes uitspreken. Ik ga ze niet noemen.
1: Nee, maar er zijn een heleboel logo's.
3: Maar waarom ik ze wil noemen?
1: Ja.
3: Om even in te haken op wat je net zei. Het is van ons allemaal.
1: Ja, precies.
3: Ik laat je hiermee zien dat heel veel Nederlandse organisaties partners zijn bij de herdenking vanmiddag.
1: Ja, precies.
3: Bijna 50, je mag ze tellen.
1: Ja, nou, dus ik zie heel veel mooie logo's. Maar dat is ook, ik denk dat dat
3: de
1: essentie is van wat je ook herdenkt. Ja. Je herdenkt met elkaar.
3: Ja, dus
1: en je viert met elkaar dat die ellende niet meer is.
3: Ja. En die bewustwording vanmiddag zullen al die 50 partners
1: aanwezig zijn.
3: En geloof me, dat zijn niet alleen Surinamers.
1: Nee.
3: Eigenlijk bijna geen Surinamers. Den Haag is wat dat betreft heel uniek.
1: Ja.
3: Anders als de rest
1: is
3: van Nederland.
1: Zo?
3: Maar dat zijn niet alleen Surinamers.
1: Nee.
3: Eigenlijk bijna geen Surinamers. Den Haag is wat dat betreft heel uniek.
1: Ja.
3: Anders als de rest van Nederland.
1: Zo?
3: Is zeker de

0: Bij het monument.
1: Ja. Want vorig jaar was het nog eerst op een ander plekje ook?
0: Ja, de afgelopen jaren waren we in 23 waren we in het Haagse Historisch Museum. We zijn in 2024 waren we op het Stadhuis. 2025 waren we in de Kloosterkerk.
1: Oh ja.
0: Maar nu kunnen we alles doen op de locatie van het monument.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Ja.
1: En gelukkig is het niet meer zo snikheet als dat het van de vorige week was.
0: Ik hoop alleen dat het niet gaat regenen.
1: Maar... Nee, maar ik geloof dat na die hitte we nog beter tegen regen kunnen dan tegen die extreme code rood hitte.
0: Ja.
1: Maar het blijft vast droog op dat moment. Hoe ziet die herdenking eruit?
0: Ik ga het even uit mijn hoofd doen, maar de grote lijnen... We hebben Haagse vrouwenkoren, Afimo en Bromelia. Die treden op in het voorprogramma van 6 tot ongeveer iets voor 6:30. 6:30 begint het hoofdprogramma. De directeur van het comité, Sagita Biekman, die doet de opening. Wethouder Favier gaat spreken, Duncan Wilson... gaat spreken, Linda nooit meer gaat spreken. En ik vergeet één jonge man. Moet je maar zo even helpen. Maar die gaat ook spreken, een Antilliaanse jonge man. En er zijn optredens. En wat dit jaar ook heel bijzonder is...
1: Nou?
0: Een afvaardiging, een kleine selectie van het residentieorkest.
1: Oh, wat mooi.
0: Die zal samen met... Surinaamse en Antilliaanse muzikanten...
1: Ja?
0: Het hele programma ondersteunen.
1: Geweldig.
0: Dus meerdere muzikale intermezzo's. Ja? Van, nou, dat is toch geweldig.
1: Ja.
0: Echt, ik ben daar zo trots op.
1: Dat snap ik.
0: En wat vandaag ook nog voor het eerst gaat plaatsvinden... er is een vlaggenprotocol vanavond...
1: Ja?
0: Van 9 vlaggen worden gehezen.
1: Oh, wauw.
0: Want...
1: Hebben we zoveel van die masten staan daar?
0: Ja,
1: ja.
0: Die zijn vanmorgen om 7:30 geplaatst.
1: Oh, echt, wat goed.
0: En je hebt 6 eilanden.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk beginnen we met de Nederlandse vlag.
1: Ja.
0: Dan de 6 eilanden.
1: Ja.
0: Dan Suriname.
1: Ja.
0: En we gaan de Haagse vlag groen-geel als laatste.
1: Oh, ik krijg een beetje kipvel.
0: Ja,
1: prachtig.
0: Ja, ik denk ook dat ik een traantje laat.
1: Ja, dat snap ik. Ja, heel mooi.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een herdenkingsdag. Dus natuurlijk, ik proef heel veel. Hè, de muziek en zo zou je bijna kunnen denken dat het feest is. Maar dat is pas morgen.
0: Ja.
1: Is er ook een moment van stilte?
0: Oh ja, natuurlijk. Ja,
1: er wordt ook, want wij kennen dat van 4 mei, dan gaat de trompet en dan zijn we 2 minuten stil.
0: Ook dat zal er zijn.
1: Dat hebben we ook. Juist. En speelt hij dan ook de tap toe of speelt hij iets anders?
0: Hij speelt iets anders. Hij speelt iets wat meer te maken heeft met het Caribisch gebied en Suriname.
1: En als de trompet stopt, dan is er 2 minuten stil.
0: Ja, en dan gaan de vlaggen omhoog.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Oh, dit wordt echt een heel moment.
0: Het wordt een dingetje.
1: Ja, fantastisch. Dat is dus vandaag. De inloop vanaf 6:00. Het programma start om 6:30 bij het TAS Monument. Transatlantische Slavernijherdenkingsmonument op het Lange Voorhout in Den Haag. Aanmelden is wel fijn. Dat kan via een QR-code die ik hier op de flyer heb staan.
0: Ja,
1: maar staat die ook ergens online?
0: We zeggen nu... Kom gewoon.
1: Kom gewoon, oké. Okay. Kom gewoon. We gaan straks eventjes het hebben over natuurlijk 1 juli... want dat is het vieren van de vrijheid.
2: Ja, muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Ja, ik was even vergeten dat dat grappige eindstukje er nog aan zat. Dat is een klein grapje van Nano. Laten we gaan. En zo'n heel stil moment op de radio maakt DJ's altijd een beetje nerveus. Laten we gaan van Nano.
1: Jessica vraagt door.
0: Ja, we hebben het over 30 juni, dat het vandaag is, en 1 juli. Want comité 30 juni, 1 juli, daarvan zitten de afgevaardigden hier bij mij in studio, Lilian Kalender en Vivian Winter. Fijn dat jullie er zijn. Lilian heeft net heel veel verteld over de herdenking van vanavond. De transatlantische slavernijherdenking. De inloop is vanaf 6:00. En het is bij het monument op het Lange Voorhout. Start van het programma is om 6:30 en je bent allemaal welkom. Dus kom daarheen. Er was een QR-code om aan te melden. Maar vanaf vandaag wordt er gewoon gezegd: kom lekker. Kom lekker en zorg dat je mee herdenkt. Het wordt echt heel mooi, omlijst met allemaal muziek. De Caribische muziek, Surinaamse muziek, het residentieorkest, allemaal aanwezig. Een hoop sprekers. Er was nog één naam die even was ontschoten, die vanavond ook gaat spreken. En dat is?
2: Ruud Martens.
0: Nou, hebben we die toch ook even genoemd, ja. Lilian. Dan wil ik eigenlijk even naar jou, Vivian. Want morgen is het dan 1 juli. En dat is eigenlijk, ja, de viering. Noemen we dat dan ook Bevrijdingsdag?
3: Nee, officieel heet die dag sinds 1960 eigenlijk in Suriname, is het de Dag der Vrijheden.
0: De Dag der Vrijheden, oftewel Kitty Kotti.
3: In de volksmond Kitty Kotti of Maspassi.
0: Maspassi ook.
3: Ja.
0: En Kitty Kotti betekent verbreek de ketenen. Wat betekent, wat zei je nou, dat andere woord?
3: Maspassi.
0: Maspassi, wat betekent dat?
3: Emancipatie.
0: Ah, oké. Okay. En dat is in zijn Surinaams?
3: Ja.
0: Oké, emancipatie. Ja, dat is eigenlijk ook een prachtig woord. Want ja, gelijkheid voor iedereen. Ongeacht afkomst of leeftijd of religie of seksuele geaardheid. Of je nou man of een vrouw bent. Dat is morgen.
3: Ja.
0: Wat gaat er morgen? Hoe wordt dat doorgaans gevierd, Kitty Kotti?
3: Sowieso wordt het heel uitbundig gevierd.
0: Ik hou daarvan.
3: Want je moet je voorstellen, na zoveel jaren slavernij,
0: ja,
3: en uiteindelijk staat daar de vrijheid voor de deur, dat je natuurlijk zeer aan de ene kant heel erg ontdaan bent, maar ook heel erg bevrijd. En
0: ja,
3: dat wil je ook vieren.
0: Ja.
3: En wij vieren het ook als een echt groot feest.
0: Ja, precies.
3: En sinds een aantal jaren wordt het ook in Den Haag heel groot gevierd.
0: Ja.
3: Heel veel activiteiten georganiseerd door de Haagse gemeente, maar ook door de Surinaamse stichtingen en organisaties die we hier hebben. En ook de kerk.
0: Ja.
3: Want in de kerk hebben wij de afgelopen week de herdenking gehad op de maandag. En gisteren, zondag hebben we de viering gehad.
0: Oh, oké. Okay. De kerk die heeft het al gedaan?
3: Ja, we doen het sowieso voor 1 juli. De zondag daarvoor. En dat was afgelopen zondag.
0: Ja, precies. En in Den Haag. Hoe wordt in Den Haag Kitty Kotti gevierd? Want het herdenken is echt centraal bij het monument op het Voorhout. Maar Kitty Kotti is wat meer verspreid door de hele stad.
3: Ja, maar ook bij het monument is er morgen iets. Want daar beginnen we met een Kitty Kotti junior. Om 10:00 ochtends.
0: Oké, okay, voor de nog niet schoolgaande kinderen.
3: Of de kinderen van de basisschool.
0: Oh, oké, okay. Want ja, dit is natuurlijk nog geen officiële dag. Daar wordt voor gestreden. Ooit gaat dat het wel worden. Maar kinderen mogen wel dan komen met de klassen?
3: Ja.
2: Er komen ongeveer 200 kinderen. We hebben afspraken met 3 scholen gemaakt.
0: Ja?
2: De kinderen worden opgehaald met de bussen.
0: Wat en, geweldig.
2: Samen met de leerkrachten hebben we een prachtig programma voor kinderen. En zodat zij zich ook bewust worden,
0: ja,
2: van dat verleden en het ook snappen.
0: En welke klassen zijn het dan? Welke leeftijd moet ik denken? Is het de bovenbouw?
2: Ja, 10 tot 12.
0: Ja, groep 6, 7, 8.
2: Ja, 6, ja. 7, 8.
0: Mooi. En die komen dan naar het monument. En wat gaat er daar gebeuren? Wat voor feest?
2: Er is een speciaal kinderprogramma.
0: Ja.
2: Er is muziek, een beetje storytelling. Ze kunnen bepaalde gerechten proeven.
0: Leuk.
2: Ze krijgen informatie over bepaalde kleding. Ze horen iets over het slavernijverleden. Maar allemaal op het niveau van kinderen.
0: Ja.
2: Luchtig en gezellig ook.
0: Ja, mooi.
2: Er is ook steelbandmuziek bij. Dus
0: mooi zeg. En Vivienne, daar hoort natuurlijk ook altijd specifiek een bepaalde maaltijd bij.
3: Ja, heriri. En dat wordt morgen in Amare, wordt dat verstrekt.
0: In Amare kan je free heri heri...
3: Kan je ophalen.
0: Ophalen of eten.
2: Ja. Vanmiddag is er ook free heri heri bij de herdenking. Ik vergat het te zeggen. En de kinderen zullen morgenochtend ook kennis maken met heri heri.
0: Wat is heri heri?
3: Dat is het gerecht dat de slaven destijds...
0: Nee, dat weet ik, maar wat zit erin?
3: Knolgerechten zijn, alles zijn aardvruchten. Groene bananen, cassave, aardappelen en gezouten vis.
0: En gezouten vis, fantastisch. En dat hoort echt typisch bij Kitty Kotti.
3: Ja, absoluut.
0: Ja.
3: Dat is de maaltijd die verbonden is aan de slavernij.
0: Ja. Waar kunnen we alles nalezen? Want ik kan me voorstellen dat mensen niet met pen en papier bezitten luisteren. Dus... jullie hebben een website waar het hele programma op staat. Wat is de URL?
2: Uit mijn hoofd www. Oh my god.
0: Is het niet comité 30 juni, comité 1 juli,
2: 30 juni, 1 juli,
0: Den Haag?
2: .nl.
0: Ja, top. Geweldig. Nou, daar kan je alles op nalezen. Ik wens jullie een prachtige herdenking vandaag. Ik ga proberen erbij te zijn. En natuurlijk voor morgen een heerlijke feestdag.
2: Dank je wel.
3: Dank je.
2: En we hopen je te zien.
0: Zeker.
1: Den

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter met Man Child.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij is de ombudsman Carina van Eck op de koffie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Wat fijn dat je er bent. We gaan het hebben over cadeaubonnen voor mantelzorgers. Maar daar ging iets mis. Het was een leuk idee.
2: Zeker.
0: En toen?
2: Er ging inderdaad iets mis.
0: De gemeente had bedacht dat er cadeaubonnen opgevraagd konden worden voor mantelzorgers.
2: Precies. En dat had niet alleen de gemeente bedacht, maar dat is een wettelijke verplichting. Gemeenten krijgen geld van het Rijk.
0: Okay.
2: Om eigenlijk als bedankje voor de onmisbare inzet van mantelzorgers, om hen eigenlijk een bedankje te geven, een blijk van waardering. Dus het is een wettelijke verplichting en het is een gebaar. Dus het gaat niet alleen om, om de financiële, de cadeaukaart, maar het is eigenlijk, het heeft ook emotionele waarde. Want zoals we weten, is mantelzorg kan heel zwaar zijn.
0: Zeker.
2: Mensen zorgen voor een familielid, een naaste of een buurvrouw. En vaak doen ze dat nog naast hun zorg voor hun eigen gezin of ze hebben er nog een baan naast. We brengen 2 onderzoeken uit vandaag.
0: Ja.
2: Dus ik ben ook heel blij dat ik hier iets over mag vertellen vandaag bij jou. Waar ging het dan om? De conclusie van beide rapporten is dat de gemeente tekort is geschoten in de zorg voor deze mantelzorgers. Ze zijn niet goed geïnformeerd en de gemeente, toen uiteindelijk bleek dat deze mantelzorgers met lege handen stonden, heeft de gemeente eigenlijk ook niks gedaan.
0: Oké, waarom kwamen ze zonder lege handen te staan? Of met lege handen te staan.
2: Precies. Het ging in een aantal opeenvolgende jaren mis. In het eerste onderzoek ging het om 2 vrouwen. 1 vrouw zorgde voor haar buurvrouw en de andere zorgde jarenlang voor haar inmiddels overleden moeder. En de gemeente had eigenlijk de taak van deze cadeaubonnen uitbesteed aan een bedrijf.
0: Ja.
2: Die zou alles regelen. Deze vrouwen hadden een tegoedbon en ze wilden dat eigenlijk opsparen tot ze echt iets genoeg hadden verzameld voor echt iets wat ze nodig hadden. Op het moment dat ze die tegoedbon wilden verzilveren, was het bedrijf failliet. Ze waren daar ook niet over ingelicht door de gemeente. En toen ze bij de gemeente aan de bel trok, toen zei de gemeente, die wist eigenlijk ook niet dat dat bedrijf intussen failliet was. En zij vroegen de gemeente, wat nu? De gemeente heeft ze doorverwezen naar de curator. En een curator die doet de afwikkeling van de financiën. Een van de beide vrouwen heeft inderdaad nog contact opgenomen met de curator. Nooit meer iets gehoord. Vervolgens hebben deze vrouwen een klacht ingediend bij de gemeente. En die klacht heeft de gemeente ongegrond verklaard. Dus dat bij elkaar was een houding die zij eigenlijk heel pijnlijk vond.
0: Ja.
2: En wat de conclusie van het rapport is, we zijn daar ingedoken, is dat de gemeente eigenlijk niet de verantwoordelijkheid heeft genomen. Natuurlijk kan er iets misgaan, maar juist omdat de inzet van deze mantelzorgers zo belangrijk is, mag je ook verwachten dat de gemeente zorgt voor een oplossing of iets van een andere blijk van waardering geeft.
0: Ja.
2: We hebben ook gezien dat dat eerder bij andere gemeenten ook is gebeurd. Dat was ook een bedrijf, Groupcard, die is failliet gegaan. En de houding van die gemeente was echt anders.
0: Ja.
2: De gemeente heeft aangeboden een collectieve claim in te dienen bij de curator. En dat heeft meer waarde als
0: sterke
2: partij van de gemeente. En ook hebben ze aangeboden dat die cadeaukaart kon worden omgezet in een VVV-bon.
0: Ja, ik vraag me dan toch af waarom dat niet gewoon via een gerenommeerde instantie gebeurt, zo'n cadeaubon.
2: Ja, de gemeente, kijk, in het kader van het onderzoek hebben we natuurlijk ook vragen gesteld.
0: Ja.
2: De gemeente zegt, we hebben dat allemaal goed bekeken. Maar tegelijkertijd, en dat constateren we ook, dat we, dat niet is gebleken dat de gemeente daar goed toezicht op heeft gehouden. Want op het moment dat wij vragen stelden, zei de gemeente ons dat ze via via hadden gehoord dat het bedrijf failliet was.
3: Jeetje, wat een blamage.
2: Dus dat, kijk, aan het faillissement kan de gemeente natuurlijk niet zoveel doen.
3: Nee, dat klopt.
2: Maar het gaat erom dat je daarna mantelzorgers niet in de kou laat staan. Nou, dat is het ene onderzoek. Na dat faillissement van het bedrijf heeft de gemeente een nieuw systeem ingevoerd. Toen in eigen beheer. Dat was in 2023. Dat is in augustus online gegaan. En het systeem bleek erg fraudegevoelig.
3: Oh.
2: Dus binnen een paar weken bleken er al zoveel onterechte aanvragen te zijn gedaan dat het budget op was.
3: Ach.
2: En een man, alleenstaande man die al 10 jaar mantelzorg verleent aan zijn zoon, wilde deed een aanvraag. En toen bleek dat die aanvraag niet meer mogelijk was.
3: Nee.
2: En hij kreeg er eigenlijk ook geen tekst en uitleg bij. En toen hij bij de gemeente aanklopte, zei de gemeente, ja, spijtig, maar helaas, het budget is op. Dus hij viste achter het net.
3: Ja, ja. Dus het is niet terechtgekomen bij de echte, daadwerkelijke, rechthebbende mantelzorgers.
2: Nee. En ook natuurlijk snappen we dat die fraude is natuurlijk, ja, is verschrikkelijk, ook voor de gemeente.
3: Ja.
2: Maar het gaat eigenlijk ook om de bejegening daarna.
3: Ja, en de erkenning.
2: Het gaat uiteindelijk, als je hem helemaal plat slaat, om twee dingen. Het gaat om erkenning en vertrouwen.
3: Ja.
2: Dus erkenning voor de inzet, ook erkenning dat er iets fout is gegaan. En ook het vertrouwen dat als de gemeente belooft, dat zetten ze ook op de website, verleent u mantelzorg, dan krijgt u een cadeaukaart.
3: Ja.
2: En op het moment dat daar iets misgaat, dan verwachten mantelzorgers dat de gemeente naast hen staat.
3: Ja.
2: Of in ieder geval toch erkenning biedt. Of ook kijkt naar een andere passend gebaar. En dat is uitgebleven.
3: En wat wil de ombudsman, dat ben jij, maar wat wil het instituut de ombudsman nu?
2: Nou, met dit onderzoek leggen we eigenlijk problemen bloot. Dus we houden de gemeente een spiegel voor. Ik heb het ook gisteren besproken binnen de gemeente. Want het is natuurlijk één stuk is terugkijken en alsnog een gebaar maken naar deze klagers. Maar ook naar de toekomst toe om van deze klachten en deze problemen te leren.
3: Ja.
2: En we doen in feite een aantal aanbevelingen. Nou, de eerste is, neem contact op met deze verzoekers, met deze mantelzorgers. Daarbij kan je excuses aanbieden. Dus ook een stukje erkenning. Ja. En daarnaast ook, neem contact op en kijk wat er nog wel mogelijk is. En geef ze een blijk van waardering voor hun, voor hun inzet.
3: Ja, precies. En ook voor de toekomst een wat beter bedrijf kiezen.
2: En naar de toekomst toe hebben we inderdaad ook de aanbeveling gedaan dat je inderdaad zorgt voor een solide systeem met juiste waarborgen. En ook dat je daar toezicht op houdt.
3: Ja.
2: En een hele belangrijke is ook, het is een publieke taak van de gemeente. Dus op het moment dat je dat uitbesteedt naar een bedrijf, dat kan, blijf je als gemeente nog steeds verantwoordelijk dat die publieke taak, dus die gemeentetaak, goed wordt uitgevoerd.
3: Helder. Nou, goed dat jij wel naast deze mensen bent gaan staan. En dat die rapporten er zijn gekomen. Wanneer horen jullie iets?
2: Nou, het wordt, het is vanochtend verstuurd, dus het is straks ook op onze website te vinden. En dan gaat het eigenlijk het reguliere proces. Dus we hebben het college aangeschreven en dan hebben we gevraagd om binnen 4 weken een reactie te geven. Dus eigenlijk ook op die aanbevelingen. Met eigenlijk simpelweg de vraag, gemeente, gaat u deze aanbevelingen overnemen. En ja. Zo ja, hoe? Dus dat... Nou,
3: is even afwachten.
2: Dat is even afwachten. En tegelijkertijd is het rapport nu ook naar de gemeenteraad gestuurd.
3: Geweldig. De volgende keer dat we elkaar spreken, hoor ik graag of er al een update is. Voor nu heel erg bedankt.
2: Zeker. Dankjewel.
3: En dit is Somber, Back to France.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Na de overwinning na strafschoppen van Marokko op Oranje op het WK heeft de ME in de Schilderswijk moeten ingrijpen. Op de Vijandlaan werden twee motoragenten belaagd door een groep radraaiers. De wapenstok kwam eraan te pas en het waterkanon werd ingezet toen relschoppers vuurwerk, glas en stenen begonnen te gooien naar de politie. Die had een tijdje geleden al 9 verdachten opgepakt. Uiteindelijk zijn het er 10 geworden voor openlijke geweldpleging. Verslaggever Lieve van Sloten sprak met een van de organisatoren van een WK-straatfeest in de Haagse wijk.
4: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in, maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in.
5: Na een feeststemming, ja, dat je ook meteen...
4: Dat ze omslaat.
5: Omslaat. En ik geef ook de schuld ook aan de agenten en aan de politie, want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoeners zijn. Ja. Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze vieren. Onze kwalificatie naar de achterfinales vierde.
3: Maar inmiddels is de rust teruggekeerd in de Schilderswijk. De Marokkaanse supporters zijn weggetrokken van de Vijandlaan en het verkeer rijdt weer redelijk normaal door de wijk. In zijstraten werden nog wel de laatste verdachten opgepakt en meegenomen door de politie. En deze teleurgestelde Hagenaar maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
6: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan. Ze moeten wel de beker pakken dan.
3: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. 2 mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Het weer nog bewolkt, in de loop van de middag mogelijk ook wat regen. Morgen komt de zon er regelmatig bij, maar is er ook kans op een enkele bui bij zo'n 23 graden. Dat was het nieuws op denhaagfm.nl.
7: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: We beginnen met Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Misschien ben je wel na de voetbalwedstrijd gewoon even alsnog gaan slapen. Zo van, ik moet mijn wonden likken, ik moet onder een dekentje kruipen, ik moet huilen in mijn bed. Dat kan, hè, dat kan. Nou, iedereen die voor Marokko was, gefeliciteerd. Maar daar staan we niet te lang bij stil. We hebben het vooral eventjes dit uur over hoe zielig we zijn dat we uitgeschakeld zijn. Natuurlijk hebben we ook de countryplaats van de week. Maar eerst
0: Even na 11.
1: De Even na 11. Je kon twee nummertjes van Lady Gaga uitkiezen. Pokerface en At Time, Die With A Smile. Nou, dat hebben we vannacht niet gedaan, Die With A Smile. Die With A Hope Of Tears. Maar het was 50-50 en toen dacht ik, weet je wat, we doen dan toch lekker Pokerface. Dus hier is die. En als je mee kan stotteren, dan mag dat.

0: De winnaar van de FNL van vandaag, Pokerface van Lady Gaga.
1: Haagsbakkie Sport.
0: Haagsbakkie Sport. We gaan het hebben over sport en wel te verstaan voetbal. En hier bij mij in de uitzending zitten Eva, normaal verantwoordelijk voor de social media op Den Haag FM. En Lara, die zie je ook regelmatig in beeld op de socials. Goedemorgen, meiden.
2: Goedemorgen.
0: Oh, zal ik die even die microfoon
2: aan
0: doen?
2: Hij staat niet aan.
0: Nee, ja. Ik ben ook nog een beetje slaperig. Ook al heb ik geen voetbal gekeken. Hebben jullie de wekker gezet? Socials, goedemorgen, meiden.
2: Goedemorgen.
0: Oh, zal ik die even die microfoon aan doen?
2: Hij staat niet aan.
0: Nee, ja. Ik ben ook nog een beetje slaperig. Ook al heb ik geen voetbal gekeken. Hebben jullie de wekker gezet?
2: Ja.
0: Ja.

0: Ik heb 2:45 de wekker gezet, maar ik moest toch even wakker worden. Dus 2:55 of zo zat ik op de bank.
1: Op de bank, toch wel op de bank. Niet, ja, niet een tv bij de bed.
0: Ik heb geen tv in mijn kamer. Dus,
1: okay. Dus op de bank, theetje erbij, dekentje.
0: Ja.
1: Ja, iets lekkers ook nog?
0: Nee, dat kon ik even niet door mijn strot krijgen.
1: Nee, dat
0: was ook zenuwachtig. Ik was ook zenuwachtig.
1: Want jullie hadden al een beetje voorgevoel dat het misschien deze uitslag zou hebben?
0: Nee. Ik wel.
2: Ik niet.
1: Oké, okay, dus Eve, jij ging vol goede moed erin. Lara, jij dacht, dit gaat niet goed komen.
2: Ik dacht, dit wordt een hele lastige pot. Maar ik heb het eigenlijk best wel snel met wedstrijden. Dat ik denk, ik ben een beetje dan negatief.
1: Beetje
2: sceptisch altijd. En bij deze had ik dat ook. En nou, het blijkt.
1: En waar zat het hem nou in? Waarom hebben wij niet meer gescoord tijdens de wedstrijd? Waren er wel kansen? Doe even een nabeschouwingtje.
2: Nou, een nabeschouwingtje. Voor zover ik heb niet heel veel voetbalkennis, maar zover ik het heb gezien, we hadden best wel wat kansen. En we liepen echt wel gelijk op. Marokko was ook echt goed. Wij waren ook echt goed. Maar het zat er gewoon, de pit zat er niet echt in.
0: Ik ben
2: in
0: het er niet helemaal mee eens dat wij ook goed waren.
2: Oké.
0: Nee. Maar dat is ook natuurlijk hoe je het zelf ziet. Maar ik vond dat we heel sloom speelden. En het was ook lastig, want zij stonden heel compact op het veld.
1: Ja.
0: Dus je kon er ook moeilijk tussendoor komen. Maar ja, dan denk ik, je bent wel het Nederlands elftal. Dus daar moet toch wel een manier zijn om er dan tussendoor te komen. En het lukte één keer wel goed. Maar het was ook een beetje een lullige goal, eerlijk gezegd. Wel fijn, maar het was niet een prachtige aanval of zo.
1: Nee.
2: Ja, dat bedoel ik met wel. Er zat gewoon geen pit in.
0: Nee.
2: Er zat geen pit in.
0: Nee.
1: Nee, ja, en want eigenlijk, dan krijg je die verlenging. En dan denk je, ik wilde terug naar mijn bed.
0: Vreselijk was dat.
2: Ja, verschrikkelijk. Ik wilde zo graag slapen en die verlenging. En het duurde maar een half uur. Elke minuut, elke seconde heb ik voorbij zien komen.
0: Het kan ook voor mijn gevoel nooit een keer gewoon goed gaan of normaal gaan. Het moet altijd verlenging, penalties. Waarom kan het nooit gewoon
1: zijn? Een leuke wedstrijd en een winnaar.
2: 3-2 of zo.
0: Dat had ik voorspeld, 3-2 van Nederland.
2: Ik ook.
1: Nou, dat is niet geworden, meisjes. Nee. Dan uiteindelijk ook nog steeds gelijkstand in de verlenging. Ja. Dan weet je al, we gaan strafschoppen moeten nemen. En dat kunnen wij niet. Waar zit dat even? Jij hebt meer verstand van voetbal. Jij hebt gevoetbald, toch?
0: Ja, klopt.
1: Waarom kunnen Nederlanders in het Nederlands elftal zo slecht strafschoppen nemen?
0: Ik denk echt dat het ook met zenuwen te maken heeft. Want Justin Kluivert, die schijnt heel goed strafschoppen te kunnen nemen. Maar hij schoot naast.
2: Ja, net als
0: ik denk van,
1: net als zijn vader.
0: Oh, wat was nou? Nee, hij schoot naast. Maar bijvoorbeeld Weghorst, ja, je moet ervan houden. Maar hij heeft wel heel veel zelfvertrouwen. Ja. En dat zie je ook er gewoon van afstralen. Hij liet zich niet intimideren door de keeper. Ik zag bijvoorbeeld bij Quinten Timber dat hij die keeper niet aankeek. Dat hij niet eens naar de goal keek toen hij aankwam lopen. En misschien is dat wel een keuze van, ik laat me niet intimideren. Maar voor mij geeft dat ook een signaal van dat hij het best wel eng vindt. Of dat hij dacht, ik ga niet naar de keeper kijken, want die gaat mij intimideren of zo. Dat gevoel kreeg ik er een beetje bij.
1: We waren een beetje bang aan schooljongetjes ineens.
0: Dat idee had ik wel.
2: Ja,
0: je kon het wel een beetje aan hun gezicht zien.
1: Maar wat is het in ons Nederlanders dat generatie op generatie zo is?
2: Ja, het is een trauma, hè? Het is echt een trauma. En ik denk dat zij dat ook in hun achterhoofd hebben. Een beetje.
1: Oh, dat is, hoe noemen ze dat ook weer? Generatief.
2: Een collectief trauma, denk ik.
1: Ja.
2: Nationaal trauma.
0: Generationeel.
1: Generationeel trauma. Ja, nou ja, als er ook allemaal zonen van spelers van toen in zaten, dan klopt het ook nog. Gewoon, het zit in DNA.
2: Ja, en ik denk, ik las ook, op een gegeven moment had onze keeper hem, maar tikte hem met zijn hak er alsnog in. Ik denk dat dat de dooddoener is geweest.
0: Dat was heel
1: slim, want
0: hij deed supergoed. Maar ja, hij had net zijn benen even gewoon stil moeten houden voor een paar seconden. En dan was het misschien wel goed gekomen, maar ja.
1: Want hoeveel penalties waren er over en weer? Hoe stonden de penalties?
0: We stonden eerst, wij begonnen.
1: Ja?
0: Ja, en toen stonden we 2-0 voor. Want zij schoten tegen de lat.
2: Ja.
0: En wij scoorden.
1: Ja.
0: Dus toen dacht ik, yes, dit gaat de goede kant op.
2: Ik stond te springen, echt.
0: Ja, daarna kakte het in. Dus toen was het naast en tegen de paal. En toen schoten zij nog een keer tegen de paal. En toen, toen hield hij hem dus bijna, de keeper. Maar toen ging hij er toch in met zijn eigen been. Nou ja.
2: Zenuwslopen.
1: Helemaal waardeloos.
0: Ja.
1: Eén voordeel, jullie hoeven niet meer je wekker te zetten op rare tijden om voetbal te kijken. We praten zo even verder wat de dag van vandaag gaat brengen. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Vos klaarstaan met Magical Mystery.
3: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Vos met Magical Mystery.
1: En nu is het tijd voor...
0: Wat de dag ons brengt. Ja, we hebben dan wel verloren met voetbal. Maar er valt nog zoveel te winnen in het leven. De meisjes hier van de redactie, Eva en Lara, die zijn wel een klein beetje meer moe dan normaal, want ze hebben voetbal gekeken. Maar wat gaat de dag vandaag brengen? Gaan we nog iets met voetbal doen?
2: Ik kijk naar Eva.
0: Eva staat ze weer niet aan, sorry. Eva.
2: Ja zeg.
0: Nou ja.
2: Ik zou dat graag willen, alleen ik moet even kijken of er tijd voor is. We zijn natuurlijk met best weinig mensen.
0: Ja.
2: Dus, en ik moet nog een video afmaken en ik moet Lara nog helpen met een video. Dus we moeten even kijken hoe het loopt.
0: Maar stel dat je nu iets erover zou maken. Wat is dan het onderwerp? Ga je dan juist de Marokkaanse fans opzoeken of de teleurgestelde Nederlanders?
2: Ja, dat was nu het dubio. Want we wilden of in de Schilderswijk gaan vragen van hoe was het feest. Of we wilden naar de Oranjestraat gaan, de Marktweg. Om te vragen, joh, hoe is de teleurstelling hier? Ga je de vlaggen laten hangen of niet?
3: Ik denk dat het ook dat te combineren eigenlijk... valt. Eigenlijk. Ik denk dat het ook goed te combineren valt.
0: Ja, de Marktstraat is wel in de Schilderswijk.
2: Ja? Ja.
0: Ja. Markt zit toch in de Schilderswijk?
2: Marktweg is het, maar het is niet bij de markt.
0: Oh, oké, dat is niet bij de Haagse markt.
2: Nee, volgens mij niet. Nee.
0: Oh, het is even foutje. Ja. Foutje bedankt. Oké, nou ja, dan weet ik het ook niet. Maar goed, dus dat hangt er vanaf. Ja, want je bent nog een video aan het editen voor...
2: Kitty Kotti.
0: Dat is morgen dan.
2: Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Daar willen we ook veel aandacht aan geven.
0: Ja.
2: Dus ja, vorige week hebben jullie misschien wel gehoord... werd Chicky hier live in de uitzending gevlochten.
0: Ja.
2: En dat heb ik gefilmd en ik heb wat vragen daarover gesteld... waarom vlechten en afro-haarstijlen zo belangrijk zijn op Kitty Kotti. Dus
0: ja.
2: Ja, daar ging het over.
0: En Lara, jij gaat op pad. Morgen ga ik met jou schakelen in de uitzending. Dan sta je op verschillende plekken. Waar ga je heen?
3: Ik ga sowieso naar Amare in de ochtend. Ik spreek ook met Sanji. Ik ga naar Junior Kitty Kotti, moet ik zeggen. En bij het filmhuis is er een workshop over kledij... en hoe je dat kan maken en alle geschiedenis eromheen. Dus daar ga ik ook even een voorbeschouwing geven... want die workshop is iets later dan de radio-uitzending.
0: Ja.
3: En ik heb een heel leuk feel-good verhaaltje gemaakt zondag. Dat was in het Wijmerswijkpaleis.
0: Ja.
3: En er waren twee zussen en die hebben een wereldrecord origami-vouwen... pingwings neergezet. Die hebben met z'n tweeën 5000 pingwings gevouwen.
0: Oh my god. Ja.
2: Komen
0: Why?
2: Ze eigenlijk in het boek nu? Of?
3: Ja, ze, volgens mij
0: het
3: wel.
0: Guinness Book of World Records?
3: Ja, ze zeiden, we keken daar als kind altijd naar... en we vinden origami-vouwen zo leuk. En het eerdere wereldrecord stond op 2500, dus ze hebben het letterlijk verdubbeld.
0: En er was specifiek pingwings?
3: Ja,
0: dat wereldrecord
3: ja,
0: ook.
3: Klopt, ja.
0: Verdubbeld?
3: Ja, verdubbeld. Ze hebben echt zoveel gevouwen. Er zat 1000 uur vouwwerk in.
2: Leg de lat gelijk lekker hoog.
0: Nou, hadden ze blaren op hun vingertoppen?
3: Nee, dat niet. Ik heb het ze ook nog gevraagd of ze voor de video nog eentje konden vouwen. En dat vonden ze helemaal prima. Want ik dacht, je kan die pingwings toch niet meer zien op een gegeven moment. Maar dat deden ze heel, heel leuk. Dus daar komt ook nog een video van.
0: Ja, het is heel rustgevend, hè? Als je heel de tijd dezelfde beweging maakt. Vroeger... moesten mensen natuurlijk veel harder werken dan nu. Maar als dan zo'n een moeder bijvoorbeeld overprikkeld dreigde te raken... wat we nu allemaal hebben en dan wat gaan we dan doen naar een kuuroord. Maar dan werd door de wat oudere vrouwen... die werden dan aan een borduurwerkje gezet of aan boontjes doppen. Of in ieder geval dat je heel de tijd een herhalende beweging moet maken. Want dat is dus heel rustgevend.
3: Ja, soms ben ik echt wel jaloers op mensen die daar vol passie... even rustig voor kunnen zitten. Ik denk niet dat ik dit geduld
2: heb. Heb je het geprobeerd?
3: Nee. Ik heb één keer een hartje gevouwen. Met origami, met een tutorial erbij voor mijn vriendje. En dat ging helemaal mis.
0: Maar kan je wel zo'n bekkie maken? Dat je zegt dat je 1, 2, 3, 4 en dan
3: dat
0: een kleurtje kiezen.
3: Oh ja, hoe heette dat ook alweer?
0: Ja, dat weet ik niet.
3: Vroeger.
0: Zo'n kikkertje? Een kikkertje.
3: Ja, zoiets.
0: En dan moet je zo... En inderdaad op het schoolplein... Hoeveel keer? 32.
3: Ja,
0: dan moet je 32 keer zo dat heen en weer halen. En dan een vakje openmaken.
3: Is dat origami?
0: Nou, het is wel vouwen.
3: Het is wel vouwen. Nou, misschien moet ik daar beginnen.
0: Ja, precies. Daar gewoon beginnen. Dat is prima. Meiden, doe het rustig aan. Niet vanwege de hitte, maar wel vanwege het slaapgebrek. En het komt goed, hè?
3: Het komt altijd.
0: Over 2 jaar is er weer een EK.
2: Ja.

0: Airplanes van Bob, B.O.B. featuring Hayley Williams. En daarvoor hoorde je Jelly Roll met Run It.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Zo, heb je nog brandjes moeten blussen deze week?
2: Nou, vooral mijn eigen brandjes, geloof ik, met deze temperaturen.
0: Nou, het was wel warm, hè?
2: Ja, het was flink warm.
0: Maar vandaag is het weer wat lekker aan het afkoelen, dus alle ramen tegenover elkaar open. En hopelijk wordt het dan in huis ook weer een beetje koeler.
2: Ja, dat is echt nog wel even een dingetje. Het is nog wel flink warm.
0: Ja, I know. Jij bent ook DJ bij ZFM, Zoetermeer Radio. En iedere week op dinsdag doe je bij mij de countryplaat van de week.
2: Ja, klopt.
0: Gezellig. Aanstaande vrijdag hebben we met alle regionale omroepen een barbecue.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, welke omroepen hebben we dan allemaal zoal? We hebben, nou, het is bij Omroep West. Dan heb je ZFM, Den Haag FM. Wat hebben we nog meer?
2: Zo, dat is een hele goeie.
0: Rijnmond?
2: Rijnmond, ik weet niet of die inderdaad wel uitgenodigd zijn. Maar dat in die aannodiging komt van Omroep West af. Maar we hebben best wel veel omroepen in de regio. En ja.
0: Leiden?
2: Omroep Leiden en Lansingerland natuurlijk. Dus wat dat betreft, er zijn genoeg regionale omroepen. En ik denk ook wel dat het gezellig wordt.
0: Ja, nou, we gaan er een hoop over leren. Maar voor vandaag, eerst de orde van de dag, de countryplaat van de week. Ja. Wie heb je geselecteerd?
2: Nou, ik heb geselecteerd Keith Urban.
0: Ja.
2: Omdat het stiekem toch wel een beetje favoriet van mezelf is.
0: I know.
2: En het is gewoon een heerlijke zanger, maar ook een ontzettend goede gitaarspeler. Binnen de countrywereld is hij ook heel erg gerespecteerd en wordt hij gezien als een van de betere en dan niet de beste country-gitaristen.
0: Zo.
2: En dat is een kant wat niet iedereen weet van Keith Urban, dus dat is wel een leuke link, zeg maar.
0: Ja.
2: En het is ook echt wel weer een beetje een nummer wat terugkijkt op de afgelopen dagen. Want die zomerse dagen met zo'n lekkere zomerachtige vibe, mm-hmm. Je gewoon nog even kan nagenieten van de zwoele zomeravonden.
0: Ja.
2: En dat is wel heel erg lekker.
0: Dus ja.
2: Wat dat betreft is het een heerlijk nummer.
0: Ik vind de zomeravonden het leukste aan de zomer.
2: Ja.
0: Ik ben ook het liefst dan op het strand, in de avond op het strand.
2: Ja, dat zijn inderdaad de lekkere avonden. Vorige week mocht ik zelf naar Katwijk toe voor een klus. En dan sta je daar op het strand en dan kijk je zo over de zee. En dan denk je van, oh ja, ik ga gewoon hier zitten en ik ga niet meer naar huis.
0: Ja, heerlijk.
2: Zo ontzettend lekker. Ja. Daar gaat het nummer ook een beetje over. Inderdaad, gewoon lekker chillen op een mooie zomeravond. En gewoon genieten van het weer.
0: Nou, als jij hem nou even aankondigt, ga ik hem instarten.
2: Ja, is goed. Het nummer dat je nu gaat horen hier op Den Haag FM is het nummer Long Hot Summer van Keith Urban.
0: Heerlijk!

Och, ik vind dit toch zo'n heerlijk nummer. Ik denk dat die film dit weekend weer even ga kijken. Alibi, Bradley Cooper natuurlijk uit Born to be a Star. Of A Star is Born heet die, excuus. Daarvoor hoorde je de countryplaat van de week van Keith Urban met A Long Hot Summer. En dit is Miley Cyrus met End of the World.

0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haagse Bakje met Jessica Mendels van dinsdag 30 juni. Het is vandaag de herdenkingsdag. Het transatlantische slavernijherdenking. Hij is ook vanavond om de herdenking zelf. Om 6 uur is de inloop. 6:30 start het programma. En die is op het Lange Voorhout. Ga daar lekker naartoe. Het wordt een muzikaal herdenkingsmoment. Morgen is het Kitty Kotti. Dan wordt er natuurlijk gevierd dat de slavernij is afgeschaft. Wat hebben we morgen allemaal in de uitzending? De politie komt langs. We gaan het hebben over het NK Beach Sprint. Rowing. Nou ja, we sporten op het strand. We gaan schakelen met Lara, die ook hier en daar staat. Voor vandaag wens ik je een hele fijne dag. En heel graag weer tot morgen. Doei hè!
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Na de overwinning na strafschoppen van Marokko op Oranje op het WK heeft de ME in de Schilderswijk moeten ingrijpen. Op de Vijandlaan werden 2 motoragenten belaagd door een groep raddraaiers. De wapenstok kwam eraan te pas en het waterkanon werd ingezet toen relschoppers vuurwerk, glas en stenen begonnen te gooien naar de politie. Die had een tijdje geleden al 9 verdachten opgepakt. Uiteindelijk zijn het er 10 geworden voor openlijke geweldpleging. Verslaggever Lieve van Sloten sprak met een van de organisatoren van een WK-straatfeest in de Haagse wijk.
5: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in. Maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in.
6: Na een feeststemming, dat je ook meteen...
5: Dat ze omslaat.
6: Omslaat. En ik geef ook de schuld aan de agenten en aan de politie. Want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoeners zijn. Ja. Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze viering, onze kwalificatie naar de achtfinales vieren.
4: Maar inmiddels is de rust teruggekeerd in de Schilderswijk. De Marokkaanse supporters zijn weggetrokken van de Vijandlaan en het verkeer rijdt weer redelijk normaal door de wijk. In zijstraten werden nog wel de laatste verdachten opgepakt en meegenomen door de politie. En deze teleurgestelde Hagenaar maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
7: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik echt serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan. Ze moeten wel de beker pakken dan.
4: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. 2 mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Het weer nog bewolkt. In de loop van de middag mogelijk ook wat regen. Morgen komt de zon er regelmatig bij. Maar is er ook kans op een enkele bui bij zo'n 23 graden. Dat was het nieuws op denhaagfm.nl.
8: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
4: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
3: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost!
2: Dit is Den Haag FM. 100% Haags.
3: Hey Fonsie.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. 2 personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
13: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
12: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
15: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. 2 personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
5: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
4: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
3: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door, dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
2: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
3: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
2: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en oom naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
14: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
15: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door, dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
14: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
12: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
11: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Den Haag FM 92.

0: Juist. En zo zijn we hier een heel korte Denise van Blondie, maar een langere Easy van Somjeu verder. Met Haagse knaken op de laatste dag van Juno. Het is dus straks. We zijn de helft van het jaar voorbij. Ja. Jahreshalb eins.
1: H1.
0: Goeie H1.
1: Mogen we in financiële termen zeggen natuurlijk hier bij Haagse knaken. Dinsdagavond economische radio op jouw Haagse stadszender. Mooi dat je luistert.
0: Ja, eens. Zit je in de auto? Heb je het laat gemaakt vannacht of niet? Fijn dat je luistert. Vandaag voor ons een heel intimiderende show.
1: Ja.
0: Karel. Ik zit natuurlijk nog een beetje in WK-termen. Nou moet ik zeggen dat ik niet de grootste voetbalfan was. Maar vannacht zat ik er toch wel in. Wekker gezet.
1: Ja.
0: Oranje koorts was bij mij toegeslagen.
1: Hoedje op.
0: Hoedje op. En dan denk ik altijd van hoe zou het voor mij zijn als ik... We kunnen natuurlijk commentaar hebben op die gasten. Maar hoe zou het zijn als ik zelf op dat veld zou lopen en een balletje toegespeeld zou krijgen? Ja, zeg het maar.
1: Nou ja, ik heb jou nog nooit de bal zien aannemen.
0: Nou ja, dat is dus het hele probleem. En je hebt me wel eens op een voetbalveld gezien. Dus het is allemaal niet fraai. Speaking of which, als amateur op een profveld staan of vice versa, wie heb je meegenomen vandaag?
1: Ja, we hebben een pro hebben wij hier te gast. En dat is niemand minder dan podcastmaker, kunstkenner, vogelaar en theoloog in opleiding Gisbert van Balen.
2: Ja, ja.
1: Ja, leuk. Ja, mooie omschrijving is dat, hè?
2: Ja, heerlijk.
1: Gisbert, leuk dat je er bent. Ja, je bent echt de podcastmaker. Je weet wat je doet. Dus misschien dat je straks nog wat tips voor ons hebt, hè? Wij doen dit ook maar vrijwillig. Anyway, Gisbert, jij groeide op in Den Haag en samen met jouw jeugdvriend en wereldrecordhouder vogelen Arjan Dwarshuis maak je sinds 2021, klopt dat?
2: 22.
1: De Vogelspodcast. Daarnaast ben je kunstkenner en verdiep je je in het geloof. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we het over gaan hebben. Maar dus we hebben een hele leuke avond in petto.
0: Podcast, meneer. Een echte podcast, meneer. Zomaar op de gast bij de radio. Nou, super fijn dat je er bent. Wij beginnen altijd even met een korte rubriek over lokale economie, world events en current affairs. En dan druk ik altijd op een bepaald knopje waardoor een jingle begint. Inshallah.
3: De stand van zaken.
1: Ja, heel goed.
3: Van zaken.
1: Juist. Beter. Streamen heeft de televisie ingehaald. Voor het eerst geven Nederlanders meer uit aan streamingsdiensten dan aan een tv-abonnement bij Ziggo of KPN. De omzet uit streaming steeg dit jaar met 10%, terwijl televisiepakketten juist inleverden. Netflix blijft de koploper, maar concurrenten als Disney Plus groeiden ook steeds harder. Ziggo probeert abonnees nog te paaien met extra sportkanalen. Maar ja, wie tegenwoordig nog naar lineaire televisie kijkt, heeft waarschijnlijk ook nog een vaste telefoonlijn.
0: Ja, lineaire televisie. Ik weet niet wie die term heeft gecoind. Want het impliceert niet alleen dat het via een lijntje naar binnen komt, maar ook heel vlak is. En nou moet ik zeggen dat ik heb recentelijk geleerd over het fenomeen ambient TV.
1: Ambient TV?
0: Ken je dat?
2: Nee.
0: Dat is dat je bijvoorbeeld zo, ik weet niet of je dat wel eens doet, maar dan zit je naast je meid of partner op de bank. En dan zit je allebei zeg maar te dopamine maximizen. Hè? Dus zeg maar tv aan, telefoon in de hand. En dan heb je dus series zoals Emily in Paris. Is daar een van de meest baanbrekende in. Dat is echt pushing the envelope. Dat is dus een serie en daar is de spanningsboog zo ontwikkeld of non-ontwikkeld, dat het dus niet concurreert met je telefoon om je aandacht, maar complementair is eraan. Dus dan kan je zeg maar...
1: Dus je hoeft niet op te letten?
0: Je hoeft niet op te letten. Gip, hoe zien we dat? Hoe zie je dat in podcastland?
1: Ja, jij bent de verhalenmaker. Doet dit pijn als je dit hoort?
2: Ja, ik denk wel. Verruimt het de ervaring? Dus het wordt nog vetter eigenlijk. Dus
0: ja.
2: Eigenlijk dat je met de. Nee, ik denk dat die aandachtverschuiving dat een groot probleem is. Ik denk dat heb je ook in het vogelen trouwens. Je hebt nu een app Merlin en dat is eigenlijk daarmee kan je alle vogels soort van herkennen. Dat is natuurlijk heel goed als je niet een Arjan Dwarshuis naast je hebt. Maar wat is het resultaat? Dat mensen door het bos, het moment waar je eigenlijk in het nu kan leven en kan genieten van de natuur, gewoon weer de hele dag op je mobiel zitten. Ja. Niet luistert naar de vogels. willekeurig of je het nou hoort of weet wat het is.
1: Dat is eigenlijk de mooiste ambient noise.
0: Ik zag er laatst een voorbeeld van, hè, van dopamine maximizer. Dat was dan een vent die stond op een festival te dansen met drie vrouwen, terwijl die in twee handen scrolls aan het kijken was. En toen dacht ik, ja, dit is winnen.
3: De stand van zaken.
0: All right. Frankrijk trekt de stekker uit reclame voor Temu, Shine en AliExpress. De wet richt zich op webwinkels die zo'n berg goedkope kleding op de markt gooien dat niemand nog de moeite neemt iets te repareren. Reclame voor die bedrijven wordt verboden, ook voor influencers. Daarnaast moeten webshops een fikse milieuheffing betalen, soms wel de helft van de prijs. Voor een paar euro een t-shirtje bestellen wordt zo plots een stuk minder aantrekkelijk.
1: Ja, goede ontwikkeling, al zeg ik het zelf. Ben jij een beetje van de fast fashion, Bas?
0: Nou, ik ben niet van de fast fashion. En ik ben voornamelijk, ik ben blij dat, laten we zeggen, 90s en early zeros vintage nu weer een beetje in is. Want de grap is, ik heb daar eigenlijk niks voor hoeven doen.
1: Jij hebt al je oude kleren nog.
0: Ja, ik ben al heel lang uitgegroeid. Maar ja, ik ben ook nooit echt heel dik geworden. Mijn smaak is ook niet echt meegegaan. Dus zoals mijn zusje het vaak omschrijft, op zich best verzorgd, maar niet modieus. Voor mij is de call to action om een shirt weg te gooien als je hem aantrekt en denkt van, nou, hij ruikt ook gewoon niet lekker, weet je wel.
1: De geur is voor jou
0: de geur is voor mij de call to action. Dus nee, fast fashion is het voor mij zeker niet. Misschien wel too slow a fashion. Mij zal dit niet zo heel erg raken. Maar ja, wie raakt het wel? Zijn er ook mensen die de fast fashion niet alleen kopen uit, laten we zeggen, fast overwegingen, maar ook kostenoverwegingen, vraag ik me af. Want het leven wordt wel duurder. En het is weer een extra heffing.
1: Zeker, maar je kan ook wel een goedkoop t-shirt kopen, maar je hoeft niet elke week een goedkoop t-shirt te kopen.
2: Nee.
0: Hoe doe jij dat?
2: Ik liep net hier door de Grote Marktstraat en deprimeerde me echt enorm, deze straat. Ook omdat niks groen is, daar wou ik ook even iets over zeggen. Ja, Den Haag, ik weet niet of jullie luisteren, Den Haag, meneer ambtenaren. Maar het was hier natuurlijk stikheet de laatste tijd. Het was hier een sauna moet het zijn geweest. Dit was de ideale plek om meer groen te maken, meer vogels, allemaal geluk voor ons. Maar dan zie je hier een Xenos en dat merk uit Japan. Echt allemaal vreselijke merken. En dan denk je, ja jongens...
0: Nou, can confirm overigens, want ik heb mijn kantoor hier op de straat. En het was inderdaad een sauna. En daarboven zouden een paar plantenbakken tussen de stoep en de fietspad dit ook iets minder de highway to hell maken. Want dit is namelijk een fietspad in een verwarrende verkeerssituatie die haalt niet het beste in de mens naar boven. Dat weet ik wel.
3: De stand van zaken.
0: Maar eerst een hit.

0: Een studio met geen enkele paniek, want heerlijke hits van TLC, No Scrubs, Tender Love and Care of Tina Left Eye en...
1: Ja, daar stel je een goede vraag.
0: Daar ga je. En voor hoe erg we dan vanzelf er in de 90s fashion zijn gevallen, zijn we dan toch niet de boys die dit scherp hebben. Wat we wel scherp hebben vandaag, een heleboel triviale kennis en niet-triviale kennis over vogels, podcasts, medialandschap, monetizen van vogelen, virtuose dingen.
1: Ja, wat omschrijf je dat weer mooi, Bas?
0: Van een Hagenees no less, speaking about de Haagse economie. Karel, virtuoos werk, tell me more.
1: Ja, we hebben te gast hier in de studio Gisbert van Balen. Hartstikke leuk dat je er bent. Je bent podcastmaker. En jij maakt al sinds 2022, hadden we het net over de Vogels podcast. Dat is een enorm succes. Want vogelen is helemaal hip. We hadden het een paar weken geleden hadden we het in de uitzending er nog over... Dat veel meer mensen dat aan het doen zijn. En toen dachten we ineens, weet je wat, we moeten eens even vragen... of Gisbert daarover wil komen vertellen. Dus hartstikke leuk dat je er bent. Die podcast, de Vogels podcast, hoe is die tot stand gekomen?
2: Nou, allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. In Den Haag, inderdaad. Ik woon weliswaar samen met Arjan, waar ik de podcast mee maak, in Amsterdam. Maar toch, weet je, zoals je iets bent, ben ik een Hagenaar.
0: Juist, dus, de navelstring gaat nooit helemaal door.
2: Dat dankjewel. Het voelt ook echt als thuiskomen. Vogelen, waar is het begonnen? Het is inderdaad 5 jaar begonnen. Het is ons 5e jaar al eigenlijk als een soort geintje.
1: Ja.
2: In het Vondelpark. Het was corona. Ik had een podcast gemaakt wel over kunst al voor BNNVARA. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Dus ik had wel wat ervaring. Ik zat met Arjan te praten en ik dacht... hij vertelde weer een of ander vogelverhaal.
1: Want jullie zijn gewoon maten.
2: Wij zijn vrienden. Wij hebben op dezelfde school hier gezeten, ja. In Den Haag, VCO. En we woonden allebei in Amsterdam. We zaten te eten. Hij vertelde een verhaal over vogels. En ik dacht... ik wil het eigenlijk wel leren. En ik had dat podcast gemaakt. Dus ik dacht, dat lukt me wel. Toen zijn we in het Vondelpark gaan vogelen. Hij nam me mee. Ik dacht, dit is wel iets. Ik zag daar opeens een vogel. Ik kreeg daar een geluksmomentje van. En ik dacht, hier hebben we wat te pakken.
1: Wat voor vogel was dat?
2: Dat was de bonte specht. De grote bonte specht. Nou, ja. Ik wist echt niks. Hè? Dus de krantenkoppen daarna, toen het ging vliegen, de podcast... Die kopte ook. Hij weet niet een kraai van een ekster te onderscheiden. En dat was ook echt zo. Dus voor mij was het als een nieuwe wereld die voor je opent.
1: Ja.
2: En dat enthousiasme, dat sloeg aan. Toen kregen we van Jean-Pierre Gele van de Volkskrant een 5-sterren recensie. En toen ontplofte die podcast opeens.
1: Dat is echt na zo'n recensie, is dat ineens, heeft dat zo'n vlucht genomen?
2: Ja. Echt enorm. En weliswaar moeten we wel rekening houden. Nu zijn natuurlijk echt iedereen heeft een podcast. Dus
1: jullie waren nog redelijk vroeg.
2: We waren nog een beetje aan het begin.
0: Ahead of the curve, ja.
2: Ja. En dus toen had Volkskrant ook nog een soort rubriek... waar ze echt een podcast, een soort recensie gaven.
1: Ja.
2: Ik weet ook niet of ze dat nog zo specifiek hebben. Maar en dat werkte enorm. Ja, en toen gingen we van die inderdaad paar honderd luisteraars... die je vrienden en familie, echt tienduizenden. En toen dachten we, oké... Dit gaat misschien wel iets. Dit kan wel iets.
0: Het is ook wel voor mij. Het was wel een mooie tijd, vond ik. Want het is ook wel heel erg COVID-appropriate. Want we hebben een gemeenschappelijke maat. Dus ik was wel iets meer op mijn kievieven voor deze podcast. Maar toen zag ik hem inderdaad overal in de recommendation-lijstjes en Volkskranten zo langskomen. En toen ben ik eens gaan luisteren. Wat lekker was. COVID, wat kon je doen behalve fietsen en uit je raam turen?
1: Ik kon luisteren naar mensen die buiten waren.
0: Ja, en toen begonnen jullie met die hele grappige aflevering... dat jullie meededen aan de vogeltelling vanaf een balkon.
2: Ja.
0: En dat jij dat de leerling langzaamaan pas de meester werd... maar dat was hij in het begin echt nog niet. Was bovenal ook heel hilarisch. En toen begon je te denken van... het is zo goed dat we nu COVID hebben, Rondjes Park moeten doen... en dat er nu ook gewoon de hottest podcast in the world right now... gewoon Vogels podcast is van twee gasten... die elkaar de maat nemen terwijl ze kraaien... tellen, althans als het kraaien zijn. Dat bleef onduidelijk. Dus fantastisch.
1: Ja, want dat is misschien nog niet helemaal duidelijk geworden. Ja, Arjan, met wie je de podcast maakt... die is zeg maar professioneel Vogelaar.
2: Ja, dat is inderdaad onze Haagse glorie, Arjan Dwarshuis. Hij is professioneel vogelaar. Nou, ook op het VCL was hij het al toen het nog helemaal niet hip was. En toen werd hij
1: als jongetje van 14 ging hij al met zijn kijker.
2: Hij is
1: de twee
2: keer blijven zitten, omdat hij gewoon op de pier vogels ging
0: tellen. En echt bereid diep te gaan. Dat vind ik echt vet.
2: Haagse kan niet worden. En inderdaad, als hij dan het knapste meisje van school tegenkwam, dan stopte hij snel de verrekijker onder zijn jas. Omdat hij natuurlijk gewoon. Ja, hij werd de vogelaar. Het was gewoon een gast met een rare hobby.
1: Ja.
2: Maar later, hij heeft dat altijd doorgezet. En op een gegeven moment, na zijn studententijd, heeft hij het grootste plan gemaakt om een big year te doen. Nou, voor mensen die dat niet weten, dat is in een jaar tijd zoveel mogelijk vogels kijken. Dat hebben een aantal mensen gedaan op de wereld. Het is namelijk echt megalomaan. Plan. En hij heeft toen een schrikkeljaar gekozen, notabene, om één dag extra
1: Eén
2: te
1: dag
2: hebben.
1: Extra.
2: En toen heeft hij alles echt tot in de puntjes uitgewerkt. Hij vloog ook 's nachts, zodat hij dus inderdaad niet dat zou missen.
1: Dus echt, zeg maar, de hele wereld vliegschema's een jaar
2: helemaal
1: lang.
2: Helemaal waar, welke vogel, op welk moment.
0: Wat is het doel van een big year?
2: Het big year is dus zoveel mogelijk vogels in één jaar. Dus dat is
1: verschillende
2: record.
1: Soorten ja. In één jaar.
2: En het record stond toen ergens rond de, ik zeg maar iets, in de 6000 door een Amerikaan. En hij zou het verbreken en dat heeft hij toen ook verbroken. En toen werd hij, ja, was hij dus de vogel, misschien wel de beste vogelaar ter wereld, kon zichzelf die titel geven. Nou, en dat heeft voor zijn eigen carrière, heeft hij een vogelvlucht genomen. En nou, sterker nog, hij kon.
1: Je zit wel goed in de woordgrapjes, hè? Ja, dat is helemaal
2: goed. Makkelijk hoor, als je 5 jaar die podcast maakt. En zodoende is hij inderdaad de vogelaar. En sterker nog, nu met het overlijden van Nico de Haan. Ja, het zal jullie misschien niet zeggen, maar
1: dat zegt me zeker nog wel.
2: Dat was de vogelaar der Nederlanders. En het is Nederland. En nu is Arjan gaat toch wel het stokje overnemen. Hij schrijft boeken over vogels. Gewoon zijn hele leven is vogels.
1: Ja.
2: Dus
0: de vogelaar des vaderlands.
1: En toen, want het begon, je zei, hij kwam een keertje eten. En jij dacht, oh, daar komt hij weer met een verhaal over vogels. Maar toen dacht je ineens, omdat je al een keer podcast had gemaakt, dacht je van, wacht eens even, misschien zit hier wel wat.
2: Precies.
1: En dan begin je met een wandeling in het park. En dan weet je nog niet of je dat wil gaan editen en online wil gaan zetten. Of had je meteen zoiets, ja, dit gaan we doen. En we gaan gewoon 5-6 afleveringen maken en dat wordt de eerste serie? Of was het echt nog aftasten van even kijken of we hier wel wat mee willen doen? Want dat begin lijkt me zo moeilijk als je als maker een podcast op aan het zetten bent.
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. We hebben de eerste aflevering is in het park, maar we zijn daarvoor 1 keer gaan vogelen. Want ik zei, nou, neem me maar eens mee en dan kijken of daar zit daar iets leuks in. En toen nam hij mij mee en toen liet hij mij inderdaad nog het paardmannetje zien. Nou, dat is echt een heel mooi vogeltje voor de mensen die het niet kennen. En toen dacht ik, jeetje, hier zit iets in. Dus ik voelde, noem het fingerspitzengevoel, waarom het iets had. En daarnaast merkte ik dat er, en dat daarvoor wordt het, nadat het specifiek dit onderwerp vogelt, wordt onze podcast ook geroemd. Wat mensen leuk eraan vinden, is dat er een dynamiek is tussen twee vrienden die een beetje elkaar afzeiken. Want dat is gewoon, je hoort ons lullen over van alles en nog wat, Arjan over vogels. En ondertussen was het format heel simpel. We gingen op zoek naar een soort. Die zouden we vinden, ja of niet. Dus je bouwt het op naar een excitement.
1: En dus een leerling en de meester.
2: En de meester. Dus je kon je als inderdaad leek kon je met mij vergelijken. En met als je wel wat van vogelen wist, dan vond je het heel leuk om die verhalen van Arjan te horen.
1: Ja.
2: Dus zo is dat ontstaan.
0: Gaaf. Ik heb later dus nog wat presentatiecursussen gehad. En daar werden jullie nog aangehaald. Dat zo'n goed model is. Als je met z'n tweeën bijvoorbeeld, stel je bent eigenlijk 2 experts, maar je wil iets overbrengen aan een publiek. En je weet dat interactieve, dat je kent wel hoe dat is. Je bent ergens en je moet eigenlijk vakinhoudelijk iets leren. En dan zegt er zo iemand van, oké, laten we het ook een interactieve sessie maken. Weet je wel, die plichtmatige rituelen die je aan het begin van zo'n sessie hebt. En dan uiteindelijk gebeurt het toch niet. En als iemand wel een vraag stelt, dan krijg je meestal de reactie, laten we die nog heel veel parkeren. Daar kom ik zo op. Dus dan wordt het uiteindelijk niet interactief. Toen zeiden wat beter werkt vaak, is als één de rol van leek aanneemt en dat een beetje geestig doet, en dan de ander heel erg in stelling brengt met vragen om een verhaal te doen, wat veel leuker werkt dan een monoloog. En er werd dat nog bij aangehaald. Dat vond ik wel heel mooi.
1: Dus jullie zijn ook nog in de management trainee wereld.
0: Next step.
1: Hebben ze ook nog invloed?
2: Nou, dan kan ik gelukkig sterven.
1: Ja, geweldig.
0: Speaking about which.
1: Nou.
0: De man die niet stierf, en dat hopelijk ook nog lang niet doet, omdat hij zulke lekkere hits maakt. 50 Cent. Wat zagen ze, jongen.

0: De echte liefhebber herkent dit natuurlijk gelijk als de hit Candy Shop van 50 Cent met Olivia. En wat een candy shop kan je eigen stadspark soms zijn.
1: Ja, kijk.
0: Als je maar naar boven kijkt. Daarover nu meer. Karel.
1: Jij laat je honden vaak uit in Arendsdorp.
0: Ja, ik weet niet of dat inmiddels een soort van hondenpis stikstof urban desert is, waar toevallig nog wat groen staat. Met bramenstruiken en brandnetels. En dan hoog in de boomtoppen links en rechts een verdwaalde specht. En voornamelijk eksters en parkieten. Maar ja, ik probeer daar wel observant rond te lopen.
1: Maar ik hoor je al wel zo een paar soorten noemen. Ben jij van het vogelen eigenlijk?
0: Ik ben in toenemende mate van het vogelen. En dat komt voornamelijk doordat mijn oudste dochter vogels kennelijk heel leuk vindt. Dat is begonnen met toen we naar ons nieuwe huis verhuisden. Die heeft een tuin. En daar zaten eksters in. En zij kon toen net praten. En toen heeft ze altijd de ekster blabla genoemd. En later heeft ze me uitgelegd dat de blabla geen individuele vogel, maar een soort is. Ja. En nu kom je, als je erop let, opeens overal blabla's tegen.
1: Ja.
0: En die blijft ze de hele tijd aanwijzen alsof dat een stukje thuis is, ook als we in den vreemde zijn. En dan in één keer denk je van, ja, is toch wel grappig. En ik zag ook laatst een blabla dus die een muis had gevangen in mijn tuin. En daar was ik blij mee. Zag er wel grimmig uit. Want daarna vliegen ze nog als een soort jaguar met zo'n karkas van een antilope naar takken. Maar goed, dan hoef ik het niet met plakstrips voor de ogen van mijn kinderen.
1: Oké, dus voornamelijk de blabla dus.
0: Ja. De blabla.
2: Wat nog een mooi mythisch verhaal is. Hij zegt dat het zelf waar is. Maar voordat Arjan überhaupt kon praten, dus hij hetzelfde interesse als jouw dochtertje. Had hij in vogels al en keek alleen maar scheen. En hij had ze knuffel Pika Pika genoemd.
1: Dat is de Latijnse naam van de ekster?
2: Ja. Dus hij was iets.
0: Hij was voorbestemd.
2: Blabla, weet je. Tuurlijk, ja, sure. Latijn, maar ja, prima, weet je.
0: Ja, maar ik weet ook niet of ze net zo'n hoog IQ krijgt, hoor. Dat moeten we nog maar zien, want ik ben de vader. Dus ja, we'll see.
2: Prima, gewoon lekker naar de HAVO.
0: Ja, ook goed.
1: Pika,
0: ook goed.
1: Pika, dat is wel echt. Dan is written in the stars. Ja. Heel goed. Gisbert, we hadden al net gesproken over hoe die vogelspodcast tot stand kwam. Hoe dat is gegroeid, hoe je hele positieve reacties kreeg. En hoe dat bijvoorbeeld is geëxplodeerd na een goede recensie in de Volkskrant. En waarin dat samenspel tussen jou en je vriend Arjan zo goed blijkt te werken, omdat de een de meester, de andere de leerling. Maar jullie kennen elkaar goed, dus het is speels en je zeikt elkaar een beetje af. Zoals vrienden dat doen. Dat is misschien ook iets wat jonge mensen wat meer aanspreekt. Iedereen kan zich misschien wel erin herkennen. Maar ja, nu wil ik toch iets meer hebben over de kant van het maken van zo'n podcast. En hoe ontwikkel je dat? Want inmiddels ben je fulltime podcastmaker. Hoe ga je door? Je hebt één seizoen gehad. Hoe ga je dan verder? Hoe plan je de volgende seizoenen? Wat soort verhalen wil je dan vertellen? Hoe ontwikkelt zich dat?
2: Ja, nou, het was dus inderdaad na die recensie was het echt was er een ontploffing. En toen werden we echt gevraagd door allemaal programma's. En we waren opeens 1, 2, 3 dagen zoiets, waren nummer 1 podcast van Spotify. Dat was toen echt zo'n ding, zat je zo'n refresh.
1: Trending.
2: En toen, dan denk je, oké, dit is iets groters dan een grapje geworden. En toen kwamen er ook op een gegeven moment sponsors op ons af. Dus op een gegeven moment hebben wij samen met Vogelbescherming Nederland, waar wij nog steeds eigenlijk wat onze grootste partner is.
1: Ja.
2: En waar we een hele leuke samenwerking eigenlijk al die jaren mee hebben. Die zei, nou, kunnen wij niet eens een keer samenwerken? En toen dachten we, dus er zit ook een soort verdienmodel achter.
1: Ja.
2: En dat heeft zich eigenlijk ontwikkeld. Dus we hebben altijd wel. Ja, in een podcast, je kan natuurlijk zeker. In het begin was het enorm cowboy. En nu zijn er wel wat meer regels. Maar je kon echt natuurlijk voor iedereen gewoon reclame maken. En hoe lang en wat je zelf wou zeggen. En dat is natuurlijk al.
1: Is dat inmiddels aan banden gelegd? Zijn er regels voor?
2: Nou, ik weet niet zozeer of wat of regels. Maar het wordt wel steeds meer gecontroleerd wat er gezegd wordt. En welke, weet je. Want in principe kan iedereen ook met een mobiel een podcast luisteren. Maar ja, wat prijs je aan en aan wie? En dat kan natuurlijk best. Er zijn voor de radio. Er zijn daar heel veel regels.
1: Dus in het begin was je nog aan het cowboyen. Toen zei de slager op de hoek van, kan je mij even noemen of zoiets?
2: Nou, nee, want we hebben best wel. Kijk, Arjan.

0: het gaat over vogels. En een groot onderwerp is natuurlijk ook de natuur. En
1: de poelier.
0: De stand van de natuur, ja. Dus we hebben wel altijd gezegd, ja, als wij nu met Shell of KLM in juist, mee gaan, dat kan, dan weet je, dan ben je niet geloofwaardig. Je bent dus we hebben daar soort van, daar hebben we altijd echt over nagedacht. Dat het iets met duurzaamheid of dat het met het vogelen aan zich. Dus je kan denken aan verrekijker, merken.
1: Juist.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
2: Hey, en de streams zelf, leveren die iets op? Is het volledig verwaarloosbaar?
0: Nee, daar geeft Spotify en Apple geven daar geen geld voor.
2: Oké, dus dat moet je het echt hebben van product placement in je uitzending.
0: Precies, dan, dus dat. Dus er zijn eigenlijk, we zijn nu 5 jaar verder. We hebben 3 inkomstenstromen. En dat is de eerste is inderdaad partnerships. Daarna hebben we een community van de dwaalgasten, wat eigenlijk ontzettend leuk is geworden. Dat zijn nu bijna 800 man die samen in een platform zitten, Discord. En met elkaar over vogels is het ook helemaal gegroeid, organisch gegroeid. Nou, en die betalen per maand een subscription. En daardoor krijgen ze extra afleveringen en kom je dus in een platform. En kan je met ons vogelen, hebben we allemaal events eromheen. Dus dat is echt
1: cool.
0: En de laatste is dat je wordt uitgenodigd door advocatenbureaus.
1: Om praatjes te komen geven, dat soort dingen.
0: En alles bij elkaar, nou, kan je daarvan nu inderdaad van leven. Dat heeft wel even geduurd, hoor.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat bouwt zich op. En zo'n community kan me voorstellen dat aan de ene kant is dat natuurlijk, dat doet me een beetje denken aan Patreon of zo. Ja. Dat soort, dat soort manieren om je kanaal te monetizen. Maar dat, behalve dat je daar als maker aan verdient, kan me voorstellen dat het ook heel veel voldoening geeft. Als je ziet dat de 800 vreemdelingen eigenlijk een hele community vormen rondom wat je aan het maken bent. En heel gepassioneerd aan het vogelen zijn en daar met elkaar mee bezig zijn.
0: Ja, zeker. Dat is ook echt dat is het leukste wat je krijgt. Je krijgt een soort van de opmerkingen. Of sommige, we hebben wel eens een vrouw gehad die had slaapproblemen. En door het luisteren naar de Vogelspodcast waren die slaapproblemen minder.
1: daar kan je van alles over zeggen natuurlijk.
0: Leuk, ja. En ik snap niet dat je in slaap valt. Dus het is misschien het gebrom van mij en Arjan dat op een bepaalde monotone.
1: Of juist die lekkere vogelgeluidjes die je hoort.
0: Wie zal het zeggen? Maar nou, en laatst waren we, dus we doen ook reizen in samenwerking met een natuurreizenbedrijf. En toen zat er een jongen die werkte in de horeca eigenlijk zijn hele leven. En die ging daaruit en die zei, ja, ik ben eigenlijk een soort vriendengroep daardoor kwijtgeraakt. Want dat is een hele wereld. S'avonds werken, drinken. En die is hovenier geworden. En die zei, door de Vogelspodcast en jullie community heb ik echt nieuwe vrienden ontmoet. En die gaan met elkaar dingen doen. Nou, dat vind ik wel echt heel
1: Wat goed, goed.
2: Hey, en jullie doen dan ook live dingen met hen, toch? Dus het is wel eens iets fysieks.
0: Het is fysiek, ja.
2: Althans, fysiek bij elkaar op één plek.
0: Ja, ja, dus we gaan met elkaar vogelen en met 80 man. En dan gaan we bijvoorbeeld naar 10 gemeenten waren we laatst. En naar de Biesbos.
1: Is dat niet echt een te grote groep om zoiets te doen? Hoe gaat zoiets? Je kan niet met 80 mensen door een natuurgebied gaan banjeren.
0: Nou, we hebben ook echt goede afspraken met boswachters. Dus, en we doen het dan niet inderdaad allemaal. We splitsen dat op. We werken samen met Dagje in de Natuur. Dat zijn, die organiseren eigenlijk allemaal natuuruitjes, vooral vogelen. En dan hebben we verschillende gidsen en dan gaan we in groepjes rond. En daarna met elkaar lunchen, daarna een lezing. Het is heel,
1: precies.
0: Gewoon een hele dag vogels.
2: Ja, Mag ik daar 2 vragen over stellen?
1: Ja.
2: Krijg je als je met een grote groep de natuur ingaat een beetje het Schrödinger's vogel-effect? Dus dat je eigenlijk niet kan waarnemen welke vogels er zijn, puur door je eigen aanwezigheid? Of
0: nee.
2: Is dat... Oké, top.
0: Nee. Nee, het gaat echt heel... Want er zijn dus groepjes van 10 en je begint vogelen. Ja, als je wil vogelen trouwens, moet je wel willen vroeg opstaan. Want dat is daar gebeurt. Dus we staan daar vaak om 7 uur 's ochtends. The crack of dawn.
1: Ja.
0: Dan zingen de vogels ook het meest en laten zich het meest zien. En dan ga je gewoon in kleine groepjes. En dan ga je heel langzaam en dan kijk je en dan zie je een vogel. En dan, is niet te verklaren met ratio, maar dan word je blij.
1: Ja, ik weet het. Ik ben een keer op een van jullie excursies meegeweest. Dat was met onze voetbalclub. Toen was er een een uitje. Ja. En nou ben ik zelf, vind het hartstikke leuk. Ik heb ook een verrekijker. Een kijker moet je zeggen. Wat is het? Ja,
0: ja, kijker, kijkertje is...
1: De kijkertje, kijkertje is beter. De pro-zige kijkertje.
0: Ja, mooie kijkertje. Okay. Ja.
1: Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest. Maar dan loop je dus daar zo... Dit was in Zeeland of net op Goeree, ja. Overflakkee of zoiets. Ja. Mooie locatie. En we gingen op zoek naar een vogel, de zomertortel of zoiets. Ja. En die hebben we ook gevonden. Dus dat vond ik, terwijl er ook gewoon 7 andere gasten met bier in hun hand bla bla bla bla bla stonden. Maar die tortel die liet zich wel zien.
0: Die was mooi, hè?
1: Dat was ook mooi.
0: Ja,
1: mooi
0: was ook mijn eerste was dat.
1: Oh, dat was eentje op jouw lijst.
0: Dat was eentje op mijn lijst, ja. Want daar gaat het ook om, hè? Het aftikken. Van, dat is de sport. Dat is, Arjan noemt zichzelf ook eigenlijk een soort een heroïne-junk. Hij kikt inderdaad. Ja, Bas had het ook al over dopamine. Hij krijgt echt zijn fix als hij een nieuwe vogel ontdekt voor Nederland. Dat is
2: steeds moeilijker om zijn fix te krijgen.
1: Is dat nog wel gebeurd in de afgelopen jaren? Dat ook Arjan, de kenner, de wereldrecordhouder, nog in Nederland of ergens anders iets nieuws heeft gezien?
0: Nieuw is heel moeilijk. Dus ja. Dat zijn echt nog maar op de... Want hij heeft dus iets van 7500 nog wat soorten gezien. Van de ongeveer 10.000. Pak een beetje, zullen er iets meer
1: zijn. Hij heeft
0: zijn.
1: Dus bijna alle vogels ter wereld gezien.
0: En dan moet je echt diep, diep de jungle van Papua Nieuw-Guinea gaan of op een soort eilandje bij Japan waar niemand komt en waar er toevallig één speciale endeem zit, dan heeft hij hem nog niet gezien.
1: Ja.
0: Maar wat voor Arjan wel, wat wordt voor hem de kick is en voor de vogelaars in Nederland, is dus vogels die hier niet horen, dwaalgasten,
1: ja.
0: Die hier te ontdekken. Nou, en dat is in de podcast een aantal keer, want dat is echt, dat gebeurt bijna nooit. Dat is een aantal keer gebeurd en dan zie je wat er gebeurt met Arjan. Die laat ook alles los. Hij vergeet ook eigenlijk dat we een podcast maakt. Hij sprint weg.
1: Dat er wordt opgenomen.
0: Mensen,
1: ja.
0: Die in zijn weg lopen, in principe ook aan de kant. We hadden laatst inderdaad de witstaart kieviet gezien. Nou, dan is dat is dus een vogel die normaal in Azië vliegt.
1: Ja.
0: Of woont, of hoe je het wilt noemen. En die is dan hier. En dat is dan maar 9 keer bijvoorbeeld in Nederland ooit vastgesteld. En dan ben jij daar op dat moment bij.
2: En dus een beetje Karel die de schaal bitterballen uit de keuken ziet komen.
1: Ja, ik eerst.
2: Niemand komt daartussen. Mijn vraag is hiermee beantwoord. Ik heb nog een tweede vraag. Ik zag laatst Daniel Arendt zo'n replay van dat hij zo'n 24 uur met zit. Daniel Arendt voor mij... The funniest guy alive. Niet normaal. Huilen van het lachen in zo'n theater. Dus, en hij doet het ook zo heel organisch. Dus je denkt altijd, die vent moet ook gewoon... Als je gewoon met hem een dag doorbrengt... dan moet dat echt gewoon een uitdaging zijn. Omdat je het gewoon niet redt tot het eind. Hele tijd vuren. Blijkt nou dat hij zegt, nee, juist niet. Hij zegt juist niet, voor zo'n show kan ik me goed opladen... maar dan de rest van de dag heb ik het, ja, mijn salvo heb ik geschoten. Heb jij wel eens prestatiestress? Dat je weet, nu komen jij en Arjan, dus de twee grote meneren... eigenlijk de pillarheads of the community. En ik snap dat je zo niet over jezelf zou praten of zo zou denken. Maar je weet, nou, er zijn toch ook mensen die het een beetje leuk vinden... om jullie dan in levende lijf te zien. En hoe dieper ze in de community zitten, hoe meer dat zo is. Heb je wel eens die idee van, ik hoop dat ik vandaag vogelig... genoeg ben en genoeg op mezelf lijk hoe ik in de podcasts ben? Of is dat de meta?
0: Nee, dit is... kijk, voor Arjan, die is een soort van... die is vereenzelvigd met het vogelen. Dus voor hem is vogelen als het ware... je naar de moet poepen of zo. Weet je, je gaat er niet over nadenken.
2: Zonder druk.
1: Je doet het gewoon.
0: Je doet het gewoon.
1: Dat ademen.
0: Het gaat zo natuurlijk. Dus dat is ook de kracht voor de podcast, maar ook voor de events. Is je zet Arjan neer en hij gaat aan. En dan blijft hij aan, zolang dat duurt. En
1: dan moet jij hem af en toe een beetje managen.
0: En hij weet zoveel verhalen en hij blijft maar doorgaan. En hij heeft het talent voor praten en dat ook op een interessante manier blijven doen. En hij weet altijd weer wat te vertellen. Want wat ik me ook niet besefte toen we die podcast maakten... is ja, grote Bond Specht, nou, die heeft hij 1 miljard keer gezien. Maar hij wist er weer een soort van enthousiast over te vertellen. En naast dat hij de podcast maakt, geeft hij ook excursies. Dus voor hem is vogelen een soort één gegroeid met zijn zijn. Hij heeft echt zijn... telos gevonden.
1: Wat mooi, wat mooi.
2: De witte condor van de Andes van het vogelen. En zo hebben we hier ook de regas van de flamenco.
0: Oh, mooi.

In het hartje van de stad ging ik met wat vrienden van flamingo spelen. Een trapje af omlaag, lokaal flamingo heette dat. Op de tatine en toen kwam je naar beneden. Toen ik jou zag binnenkomen, het meisje van mijn dromen. Zwarte haren, rode lippen en een roze rompe stippen.

zonder Stefan. Dat Tessie is nu klaar, we hadden heel veel van elkaar. Elke dag weer meer, maar weet je nog, die eerste keer dat ik jou zag binnenkomen,

0: Ja, dat waren de Regas. Oh, dat waren de Regas. Met Jij bent het voor men. Althans, hoe je dat ook mogen spellen. Kijkersvraag.
1: Sorry, voordat we erin gaan met de kijkersvraag. Want dat vind ik mooi dat we kijkersvragen krijgen. Heb je wel eens een flamingo gezien in het wild?
2: Zeker.
0: In het wild?
2: Ja, ze zitten ook wel eens in Nederland. Ik ga er bij een Haags van gaan praten, maar...
0: flamingo's.
2: Ze zitten wel eens in Nederland. Ja.
1: Waar dan? Waar zitten die flamingo's?
2: Toen was er, en dat is dan wel... zijn ze dan uit de...
1: Dwaalgasten zijn dat dan?
2: Ja, of zijn ze ontsnapt uit een dierentuin. Dat kan ook nog. Dus waarschijnlijk dat laatste.
1: Okay.
0: En dat zijn dan niet een soort van potvis Timmy-achtige flamingo's die het ook niet gaan redden?
2: Nee, nou, er was zo'n klein flamingo-kolonietje ergens, kon ik me herinneren, bij Zeeland. En dat is inderdaad wel echt iets heel raars. Want dan zie je dus in het Nederlands landschap zo'n roze vogel, zo'n groep roze vogels.
1: Zo dat water siften en dan op de achtergrond zo'n molenwiek.
2: Ja, precies. En je wil eigenlijk een palmboom en een zonnetje erop. En dan zie je een grijs plasje.
1: Dan voelt de flamingo zich meer thuis.
2: Ja.
0: Maar dat is fantastisch. Dit doet me, het is een beetje een wijd verband. Maar zo was ik laatst onderweg naar een vriend in Brussel in de trein. En toen stapte er opeens rond Rotterdam, onderweg naar Bokstel, no less, een groep, Afrikaanse vrouwen in met ook die met zulke kleding aan, wat natuurlijk prachtig was. En die gingen, wij zaten daar een potje te kaarten, want we wisten dat het 3 uur treinen werd. En die gingen daar liederen zingen. En toen dacht ik ook, dit is net als flamingo's op een Hollandse weide, weet je wel. Dat was, dacht ik gelijk, deze treinrit kan mij niet lang genoeg duren.
1: Die gingen allemaal echt maar, zeg maar...
0: Ja, aan het zingen, was super vet. Beetje net als hoe bijvoorbeeld dat Zuid-Afrikaanse team door die tunnel loopt. En dat is heel heel interessant.
1: Dat is eigenlijk een pleidooi voor dwaalgasten.
0: Ja, maar, dwaalgasten, top. Ja.
1: Maar het is een mooi woord trouwens, dwaalgasten. Mooi, dat kan je voor heel veel dingen kan je dat...
0: Over dwaalgasten in Den Haag gesproken. Ik heb een kijkersvraag van de heer Manus A. En die heeft een curveball, zie ik. Hij vraagt zich af. Hij zegt, mogen we ook iets meer leren over de mens... Gispert, bijvoorbeeld, heeft hij wel eens room temp gazpacho gegeten? En zo ja, wat vond hij ervan?
2: Ik heb dat wel eens gegeten. Bij gazpacho verwacht je natuurlijk dat het heel koud is.
0: Ja.
2: Als het dan room temp is, dan verbrand je dus soort van je lippen.
0: Mm.
2: En dat heb je niet door, ja. Dus dat is heel erg relaxed. Dus ik was op een feestje en zei zo... hier is gazpacho. Ik dacht, heel koud. Best room temp. Ik zo... Mijn lippen verbrand.
0: Ja.
2: Dus dat is niet relaxed.
1: Het was zo.
2: Ja,
1: het was zo mild van temperatuur dat je lippen verbrandt.
2: Ja, je verwacht gewoon iets heel
0: koud. Je
2: je verwacht iets heel koud, dan is het gewoon room temp. Ja, dat verwacht je niet. En dat is, ik weet niet psychisch, maar. Mijn lippen verbrand.
1: Dat is een goed een beetje.
2: Leuke vraag.
1: Ja, leuke
0: zeker.
1: Vraag.
0: Ja. Ze hebben ook wel eens mensen gezien die kregen vriesblaren van juist afgekoelde bitterballen. Dus het is inderdaad net... Ja, het is een beetje wat je verwacht. Ja.
2: Het is, hoe heet het, als je een placebo misschien...
0: Dat, bedankt voor deze leuke luisteraarsvraag. Ja. Manus, het flesje Den Haag FM rode wijn komt jouw kant op. veel dank.
1: Heel goed.
0: Keep them coming.
1: En we gaan door. Gispert van Balen hier in de studio, podcastmaker, vogelaar. En je vertelde al dat voordat je de Vogelspodcast maakte, had je een podcast gemaakt over kunst.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk een andere grote passie van jou. Dus je had al wat ervaring in het podcast maken. Maar hoe verbind je jouw passie voor de kunst met het maken van de vogelpodcast?
2: Ja, dus ik had inderdaad, dat kan mijn klein nichtje ook, waarin Noortje Veldhuizen door musea loodste en vertelde waarom bepaalde kunst kunst is. En kunst is inderdaad voor mij, je zei het al, echt mijn grote passie. Daar ben ik veel mee bezig.
1: Dus hier was jij de kenner en zij de leerling.
2: Precies. Dus bij de Vogelspodcast is het ook heel simpel het concept omgedraaid. Dat is het enige creatieve wat ik er aan toe heb gevoegd.
1: Ja, als het werkt, werkt het.
2: En dus wij hadden een aantal reeksen gemaakt. En toen heb ik samen met een van de mooiste musea van Nederland, Mauritshuis, hier om de hoek. Die klopte bij ons aan en die zeiden, Vogelspodcast, ontzettend leuk. Zouden jullie het leuk vinden om in... We hebben veel schilderijen met vogels. Zou je het leuk vinden om misschien hier een aflevering te maken? Nou, en dan toen dacht ik, ja, dat is echt geweldig. Want dan kan ik soort van... Want eigenlijk switchte ik hem weer om. Arjan weet niks van kunst, maar wel wat van vogels.
1: Ja.
2: Toen gingen we dat proberen en dat was echt een hit. Dus we gingen kijken naar vogels in de kunst. En bijvoorbeeld in Mauritshuis heb je het Aardse Paradijs. Dat is een heel mooi werk van Breugel. Daar stond ook een klein vogeltje op. En Arjan zei, ja, is dat niet misschien de dunbekwulp? Die is in de 17e eeuw is uitgestorven, maar waarschijnlijk hier nog niet. Dus we herkenden dit. Dus er kwamen allemaal fantastische vogelverhalen uit. En we gaan nu ook weer een audiotour met Mauritshuis opnemen. Maar toen zijn we eigenlijk... Toen dacht ik, hey, dit is weer een nieuw concept. We gaan gewoon vogelen in musea. En toen zijn we echt, denk ik, bijna alle musea afgegaan in Nederland. En dat was echt heel gaaf om te doen. Ja, twee passies samen.
1: Ja, ik heb er mooie foto's gezien dat je echt met een kijker inderdaad door het museum loopt. Want dan kan je heel dichtbij en heel close-up die vogels op het schilderij bekijken. Want zo dichtbij kan je niet komen anders.
2: Klopt. Dus je ziet echt het krakelee van als je naar 17e eeuwse kunst kijkt. Waar het inderdaad die kraakjes zitten. Dat kan je helemaal goed kijken. Dus we hebben ook een nieuwe trend. En zelfs we hebben nu hier ook het... bij de Mesdagcollectie hebben we een hele leuke aflevering gemaakt. En daar kan je nu vogelen door. Daar hebben ze ook verrekijkers die je kan meenemen. Kan je vogelend door het museum lopen.
1: Door de hele panorama. Want er staat natuurlijk een hele hoop meeuwen op, denk ik.
2: Niet het panorama. Dus je hebt ook het Mesdagmuseum. Dat is los. De Mesdagcollectie.
1: Oh, oké.
2: Okay. Dus niet het panorama. Ja. Dus... Dus zeker een aanrader om daarheen te gaan. Zeker ook gewoon een heel mooi museum. Maar daar kan je nu de podcast luisteren als een soort audiotour. En dan kan je vogels spotten.
0: De Mesdagcollectie, vogelspodcast, audiotour.
2: Exact.
0: Oh, die ga ik met mijn dochter doen.
2: Ja
1: top.
2: Zeker doen.
1: Waar ik nog even wat over wil weten is hoe je de verschillende thema's die je aan die verschillende seizoenen geeft. Er was dus een heel seizoen dat jullie naar al die musea gingen.
2: Ja.
1: Nu zit jij... Ik luister namelijk ook naar de podcast. En nu zit je in Gips Big Year.
2: Ja.
1: Jij doet nu een Big Year.
2: Ja.
1: Hoe gaat het ermee?
2: Gaat niet supergoed.
0: Zit je op de 7500? Of de...
2: Ik kan er heel eerlijk over zijn, jongens. Ik weet niet of ik het ga halen.
0: Okay.
1: Nee, wat is je doel?
2: Nee, het is nog spannend. Dus het doel is 365 vogels.
1: In één jaar?
2: In één jaar.
1: En alles
2: in Europa.
1: In Europa. En alles wat je dus daarvoor hebt gezien, dat vergeten we even. Het begint echt op 1 januari of wanneer je ook maar start.
0: Het moet een nieuwe vogel zijn voor jezelf?
2: Ja. Ja, het moeten allemaal nieuwe vogels zijn. Maar dus je begint natuurlijk... De eerste aflevering gaat heel snel. Meeuw, merel, roodborstje, ding. Nou, heb je er zo 25. Maar je komt steeds dichter bij dat glazen plafond. Om een voorbeeld te geven. Arjan heeft zelf ontdekt in Nederland 309 vogels. Zelf ontdekt vogels in Nederland. Voor hem een nieuw ontdekken is echt... Daar kan maanden overheen gaan. Nou, goed. Dat wou ik even zo zeggen. Wel mocht ik Europa erbij. Dus ik ben naar Spanje geweest. En naar Zwitserland. Daar mag ik ook vogelen. Dus alles wat ik in het jaar zelf zie, zelf ontdek. En dat is zo gekomen omdat eigenlijk het concept van waar we begonnen waren, dat ik achter Arjan aan hoppel en elke keer een nieuwe vogel, was gewoon een beetje op. Ik heb alle vogels eigenlijk al in Nederland gezien.
1: Ja, precies.
2: Wel
1: dus
2: door
1: je
2: Arjan.
1: Moet blijven vernieuwen.
2: Ik moest zelf, dit was het. Nu moet ik het zelf identificeren zonder dat Arjan zegt, hey, dat is dat. Ik moest zelf gaan luisteren, zelf zoeken. Ik kreeg wel hulp van anderen, maar zo. Dus nou, dat is een nieuwe...
1: Dus je doel 350?
2: 365, één per dag. Maar ik zit er nu op 240. We gaan nog naar Cyprus.
1: Oh ja.
2: Hopelijk kijken we daar
0: dat
2: nog.
0: Is...
1: Dus wel op het randje Azië. Dus goed gespeeld.
0: Ja,
1: goed gespeeld.
0: Ik
1: zie wat je doet.
2: En
1: voordat we er uit moeten, want ik kijk naar de tijd, moeten we ook even aandacht geven aan de Kloosterkerk donderdagavond. Want daar geven jij en Arjan een lezing, als ik het goed heb begrepen.
2: Zeker. Dus het begon even in het begin, werd het kort genoemd. Ik theoloog in opleiding. Ik studeer theologie daarnaast, naast de podcast. Dat is een avondvullend programma. Dus daar kan ik in deze 4 minuten niet... Daar moet ik echt gaan terugkomen om daarover te vertellen. Maar er zijn natuurlijk heel veel vogels in de Bijbel en in de verhalen. En vogels inspireren ons echt al al sinds de mens.
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk het toonbeeld van vrijheid. Het is in het begin in Genesis, op de dag 5 creëert God geeft orde aan de wereld. In het bekende verhaal van. En hij zag dat het goed was. En hij creëert de vogels.
1: Die en worden gewoon bij naam genoemd.
2: Ja, we hebben een eigen. Voor de rest, hij zegt dieren en kruipsels en vogels. Dus dat is wel echt. En daarna in de psalmen worden ze bezongen. Dan hoor je op een gegeven moment staat er: ik ben een roerdomp gelijk, de woestijn gelijk geworden. Als in, roerdompen zitten eigenlijk in het riet. Dus als een roerdomp in de woestijn is, eigenlijk zoals die flamingo hier. Je bent eenzaam, verlaten.
1: Ja.
2: En je voelt je.
1: Dus een mooie thematiek waar jullie een avondvullend programma mee doen. In de Kloosterkerk.
2: In de Kloosterkerk.
1: Is dat openbaar toegankelijk?
2: Dat is openbaar toegankelijk voor alle Hagenezen en Hagenaren die nu luisteren. Je kan via de Kloosterkerk een ticket kopen. Of je kan gewoon binnen daar ook. Het is €15. En je kan binnenlopen. En het is vanaf 7:30. Donderdag 2 juli. En
1: super. Overmorgen, hartstikke
2: overmorgen,
1: gaaf.
2: Ja.
1: Ja, dus en mocht je nou hebben geluisterd de afgelopen uur en gedacht hebben, jeetje, wat interessant, al die vogels en die, daar wil ik meer over.
0: Wat kan die Gisper lekker praten?
1: Wat kan die Gisper lekker praten? Daar val ik lekker bij in slaap. Ja. Het was die vrouw die geholpen had van haar insomnia.
2: Ja, en Arjan vertelt wat over de vogels in de stad. En er is orgelmuziek die vogels nabootst. Dus het is echt een. Wat wil je nog meer?
1: 7:30 in de Kloosterkerk. Komende donderdagavond. Hartstikke leuk programma. Gisbert van Balen,
0: prachtig.
1: Podcastmaker. Geweldig dat je er was.
2: Dankjewel, gasten.
0: Zo u de Vogels podcast nog niet hebt geluisterd, verwijdert u eerst die balk uit uw oog. Dan gaan wij verder met een lekkere hit. En veel dank allemaal. En zeker Gisbert van Balen, shout-out naar de Vogels podcast. Dankjewel. Dit was Den Haag FM Haagse Knaken. 30 juni, jaarshalb 1 zit erop. Op een mooi jaarshalb 2.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door, dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Just keep on.

my head. And then I heard her say, one more time.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

nothing about leaving, but I still got my guitar.

0: Thank you.
1: Okay.

0: Brother Greg Allman singing the blues. Dwayne and Vicky and Ace.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
3: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
2: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

a new journey.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik echt serieus dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter.

anders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: different changes of the day.
1: I work.

Sei, Mann!

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. 2 personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.